0: toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
0: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
8: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
7: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
8: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
7: U hebt een raad voor mensen?
8: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
7: Want de cijfers zijn bijzonder.
8: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
5: Welkom terug, Vanessa Vens.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ze had mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
10: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
11: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn, ook voor de buurt.
12: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
13: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
13: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
14: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
14: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
14: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
14: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
4: Regionieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
17: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
19: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
20: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
20: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Gemeenteraad Zuid-Kathoo Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
0: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
7: Is dat een probleem in Oostende?
0: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt, grensoverschrijdend gedrag.

0: om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
1: U vindt dat de stad meer moet doen?
0: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsin Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald dat ze het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard superbelangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders, dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
1: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
0: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
4: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
5: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
7: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
8: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie

0: Wagenbeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannekoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
3: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
2: Dat is een soort stage voor hen.
3: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.

0: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Horen.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
8: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
7: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
8: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
7: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
8: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
7: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
8: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Radio Noordzee. Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
10: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
11: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet. Tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
13: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
7: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
13: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
14: U hebt een raad voor mensen?
13: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
14: Want de cijfers zijn bijzonder.
13: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de Stad Oostende.
16: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Romina van Horen.
18: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
19: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
18: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
21: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
22: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
23: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
24: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
14: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
24: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
14: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
24: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
14: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
24: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
14: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
25: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
14: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
25: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
7: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
14: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
10: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
11: Merci Hannes Geporters, dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
23: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
12: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
14: Is dat een probleem in Oostende?
12: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
14: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
12: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
14: U vindt dat de stad meer moet doen?
12: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald dat ze het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
14: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
12: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
15: Ik ben Lut van de Kastelen.
16: Ik ben Patrick Jansen.
17: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
18: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
14: Dat is een soort stage voor hen?
18: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
14: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
3: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
14: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
3: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
14: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
3: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
14: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
3: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
20: Maar wij engageren ons om 10 miljoen euro van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
23: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
21: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
7: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
14: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Hoorn. Hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
14: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
22: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
24: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
25: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
26: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
27: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
28: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de Oostende teweeg gebracht heeft.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
29: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
14: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
29: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond, of hoop ik dat ik sta waar ik stond, juist voor mijn kankerdiagnose.
14: U hebt een raad voor mensen?
29: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
14: Want de cijfers zijn bijzonder.
29: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
14: Welkom terug, Vanessa Vens.
8: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
14: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
9: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Rani van Landegem.
11: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
12: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
14: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
14: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
14: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regionieuws.
14: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde.
1: Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
0: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
14: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Maar onbekend is onbemind. Als zij niet weten wat Oostende te bieden heeft, zullen ze ook nooit naar de kust afzakken. En dat is deels de bedoeling, ja, dat klopt.
13: En het meest in het oog springende altijd geweest is het werk van Paul Delvaux. En ook daar zijn we bezig met een plan om dat 2021 te restaureren.
15: Nu, de Oostendenaar zal niet verdwijnen, voor alle duidelijkheid. Onze doelstellingen zijn dat wij van de Oostendenaar naar een echte burgerinitiatief worden.
16: Het aantal leerlingen stijgt al 4 jaar op rij. Dat betekent toch dat we goed bezig zijn. En we hebben momenteel regio Oostende 53% marktaandeel van het onderwijssegment.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
14: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
17: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
14: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
17: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
18: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
19: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Gemeenteraad Zuid-Cateau Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
21: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
14: Is dat een probleem in Oostende?
21: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
14: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
21: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
14: U vindt dat de stad meer moet doen?
21: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat.

0: mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannekoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
3: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
2: Dat is een soort stage voor hen?
3: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En ik vind dat een heel belangrijk proefproject om te kijken welke voordelen dit geeft voor Breden. Als het blijkt dat proefproject slaagt en we gaan daar onze tijd voor nemen, dat zeker een vervolg kan hebben.
6: Een step is op dit moment zeker niet aan de orde. Het fietsen zal waarschijnlijk wel wat sneller gaan. Dus dat betekent dat u me misschien wel, zodra ik geen krukken meer nodig heb, opnieuw op de fiets zult zien, waar ik opnieuw de Oostendenaars kan begroeten.
7: In het jaar doen we activiteiten, onder andere bijvoorbeeld onze gratis koffie en taartnamiddag dat we aanbieden aan de mensen die komen kijken naar de revue met een gratis tombola erbij. Dus we doen wel nog het een en het ander.
8: Hij zal door verschillende kamers genomen worden waarin je een en ander zal vernemen over de figuur Ensor. Ensor en Oostende, Ensor en zijn maatschappij, kritiek Ensor en de maskers.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
2: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Breden bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
10: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
2: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?

0: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
0: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
0: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
10: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
11: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
12: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martenstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
13: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
15: Ik ben Timmy van Assen.
16: Hello, I'm Dario Durja.
17: Ik ben Frank Jonbloed.
18: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
19: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
1: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
19: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
1: U hebt een raad voor mensen?
19: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
19: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
7: Welkom terug, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
5: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
6: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn. En we moeten daar al voldoen, dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rondom rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
14: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
14: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
4: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn.

0: Hotel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen. Je moet rekening houden dat 2/3 van het dok afgebroken is, dus dat is niet zo evident om dat allemaal te doen.
4: Wat niet wegneemt dat wij hier in de haven van tijd tot tijd wel een marineschip zullen kunnen ontvangen. En waar toch ideeën zijn om een opleidingsschip bijvoorbeeld toch in de haven van Oostende te leggen in de toekomst.
5: Wekelijks hebben wij een lijn Oostende-Zeebrugge-Antwerpen inderdaad. En we denken dat we in volgend kwartaal een bijkomende lijn kunnen inleggen. Dus 2 afvaarten per week.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
7: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
6: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
7: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
6: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
7: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
6: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
7: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
8: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Charlotte Verkeijen.
2: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
3: Ik ben Danik Minne.
4: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
5: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
9: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Wij stellen voor dat die beelden zullen weggenomen worden, niet vernield. Je zet ze in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
8: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
11: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
3: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
7: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
3: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
7: U hebt een raad voor mensen.
3: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
7: Want de cijfers zijn bijzonder.
3: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
9: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
9: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
9: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
17: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
17: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
17: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
17: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
6: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
7: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
8: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Cateau Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
6: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
6: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
6: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
6: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
6: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Simon Buijsen.
10: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
11: Ik ben Jean-Marie Barra.
12: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
14: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
15: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
15: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Cursaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
17: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Servaas Buisgaard.
19: Ik ben Torsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
20: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
3: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
20: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
3: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
20: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
3: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
20: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. schepen voor financiën Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
21: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
22: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een evenementenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
23: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
24: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
25: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
26: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
27: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
27: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen?
27: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
27: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, in 2015 heeft de Heemkring een tentoonstelling georganiseerd over het leven van de Stenenaar tijdens de Eerste Wereldoorlog.
12: Maar de volksmuziek gaat zeer snel achteruit. Het was trouwens daarom dat ik die trilogie, die boeken gemaakt heb, namelijk het bewaren van ons kusterfgoed, onderdeel de volksliedjes.
14: Het is een echt Oostends sprook en bij mijn weten is het eerste en enige tot nog toe, met allemaal zeediertjes. De hoofdfiguren zijn een zeepaardje, een mossel, een oester, een tongetje, de garnalen, de meeuw, allemaal heel herkenbaar voor de kinderen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
16: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert. Rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
18: Ik ben Stefan Tange.
19: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
20: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
21: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
8: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
18: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werken van Spiljaard. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
22: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte braderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Cateau Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
23: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
23: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
23: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
23: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsin Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
23: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
8: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars heel de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Dat is een soort stage voor hen.
8: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
10: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders, hè. Moet je altijd de dronkaard zijn, dus...
4: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouw-happening vindt plaats

0: voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
3: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
2: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
3: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
2: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
3: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
2: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
3: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk mee.

0: helpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
0: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
7: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
6: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
7: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
6: U hebt een raad voor mensen.
7: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
6: Want de cijfers zijn bijzonder.
7: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
5: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ik vind het kerkhof van de Nieuwpoortse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, om die graven te herstellen.
9: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
10: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
11: Oostende is een unieke. En wij Oostende, dat ze niet chauvinistisch genoemd, het is een unieke plaats om dit te doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
13: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
13: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
13: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
13: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Gunter Nijfs.
15: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
17: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
18: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat zijn dus in feite kaarten geschreven van Ensor, telkenmalen aan zijn zus gericht. Dus telkenmalen hij naar Brussel ging.
9: Uiteraard geven we ook nog wat extra als je verblijft in een hotel. En dan krijg je eigenlijk een geschenk, een pakje, waarbij een vlies zit, waarbij een kerstbal zit voor thuis aan de boom te hangen. En allerlei kortingen en voordelen.
20: In Middelkerken investeert de minimum een 30 miljoen euro. Maar in principe moeten wij weinig investeren. Wij moeten alleen de voorfinanciering doen.
21: We moeten minder fietsdoden krijgen in het verkeer. En hier in het Sint-Andreas Instituut in Oostende geven ze alvast het goede voorbeeld.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
22: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
22: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
26: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
6: Is dat een probleem in Oostende?
26: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
6: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
26: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
6: U vindt dat de stad meer moet doen?
26: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela principe naar voren gaan schuiven, vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken, zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
6: Over een paar maanden volgt u de zaak op.
26: Dat zal ik zeker aan vast doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
1: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer. dat wij dus voor Bredene Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Bredene Sas.
0: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
4: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
6: Dat is een soort stage voor hen.
4: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
18: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Natasja Waldman.
8: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
10: Ik ben Joke Doodlewoman.
11: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
23: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
6: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
23: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
6: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
23: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
6: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
23: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
13: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt en dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
15: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
16: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
17: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
12: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
12: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
9: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
6: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
9: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
6: U hebt een raad voor mensen?
9: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
6: Want de cijfers zijn bijzonder.
9: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
5: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Nevers.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
18: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We kunnen zeker niet klagen. Hè. Als Oostende zijn we decor van een aantal series die op dit moment lopen. Denk aan Onder Vuur onder andere.
1: Uiteindelijk zijn we dan wel beter in ons spel gekomen en hebben we dan toch de wedstrijd kunnen controleren en uitspelen.
4: We zullen evalueren natuurlijk wat deze editie zal geven. Maar het is de bedoeling om dit verder te zetten en hopelijk nog te kunnen uitbreiden.
7: Ah, het is eigenlijk een typische titel die veel wordt gebruikt. Het is de schoonste titel van het jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
24: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
24: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
24: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
24: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
26: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
28: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
29: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
29: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
11: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
12: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
13: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee, kalender.
14: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
9: Radio Noordzee.
28: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
15: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
6: Is dat een probleem in Oostende?
15: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
6: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
15: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
6: U vindt dat de stad meer moet doen?
15: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
6: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
15: Ja, dat zal ik zeker en vast doen.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
4: Ik ben Lut van de Kastelen.
5: Ik ben Patrick Jansen.
6: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
9: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
8: Dat is een soort stage voor hen?
9: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
10: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
8: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
10: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
8: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
10: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
8: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
10: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort. Dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
12: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
13: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
14: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgt

0: nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
6: Ik ben Patrick de Vit.
7: Ik ben Philippe Monseweijer.
8: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
11: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
12: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
13: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
13: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond of hoop ik dat ik sta waar ik stond, juist voor mijn kankerdiagnose.

0: genomen zijn.
1: U hebt een raad voor mensen?
0: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
0: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
4: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
6: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
7: Ik ben Joke Doodlewoman.
8: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombe, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 7:45. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: En zij heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
14: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
15: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
16: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad telt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
17: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
17: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
18: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
1: Is dat een probleem in Oostende?
18: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
1: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
18: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
1: U vindt dat de stad meer moet doen?
18: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
1: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
18: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Marcel van Tilt.
20: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
4: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Breedense scholen.
24: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
25: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servet of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de bouwbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
26: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars heel de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Dat is een soort stage voor hen.
26: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Minne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
3: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
1: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
3: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
3: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
3: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Die naam verdwijnt zeker niet en ook de naam Serreus zal niet verdwijnen. Het is de locatie die wordt aangeduid, dus AZ Oostende, locatie Damiaan, locatie Serreus.
7: De bedoeling is om tussen 2020 en 2025 een bedrag van maar liefst 141 miljoen euro te gaan investeren. Zeg maar de bouw van een nieuw casino, een nieuw sportpark, een nieuw zwembad, een nieuwe sporthal.
2: We hebben een Oostendse kunstenares die doodelt, dus kunst maakt met doodles, bijvoorbeeld op etalages.
9: Oude basketvloer, die lag er al 14 jaar en die was meer dan tot op de draad versleten. Was echt aan hernieuwing toe. In de hoeken kwamen de planken zelfs al los. Dat was eigenlijk niet meer om op te basketten.
10: We moeten ook wel beseffen dat de hele duidelijke boodschap is dat wij in de zomermaanden heel veel evenementen hebben. In feite zelfs te veel evenementen in de stad Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
12: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
12: Tot wanneer duren de werken?
13: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
16: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
20: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
12: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
20: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
12: U hebt een raad voor mensen?
20: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
12: Want de cijfers zijn bijzonder.
20: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 7:45. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
5: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
16: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
5: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
16: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
5: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
16: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
5: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
23: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
24: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
16: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
16: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
6: Ik ben Rudy de Meijer.
7: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
26: Dat moet ook natuurlijk. Hè. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè.
27: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
28: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik lig graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
29: Well, we werden nog altijd een beetje volkshouden. We werden nog altijd een beetje menselijk gehouden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
6: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
16: Is dat een probleem in Oostende?
6: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
16: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
6: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
16: U vindt dat de stad meer moet doen?
6: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard superbelangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
16: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
6: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Frank Dierkens.
15: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
17: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
16: Dat is een soort stage voor hen?
17: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Regionaal nieuws en info.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
12: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
13: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
18: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
16: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
19: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
16: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
19: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
16: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
19: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
16: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
19: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terug terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Nieuws en info aan de kust.
11: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Dirk Matthijven.
2: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
3: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
5: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
4: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond speelt Impromère een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
9: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
5: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
9: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
5: U hebt een raad voor mensen?
9: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
5: Want de cijfers zijn bijzonder.
9: Ja, 1 op 8 vrouwen kan

0: borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, haar mee naar de artsen, die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
4: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaar dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
5: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
3: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
6: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
6: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
11: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
12: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
12: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens in een museum plaatsen waar dat mensen dit belangrijk vinden in het kader van onze geschiedenis.
15: Wel, we hebben een groot herstelplan gemaakt om de stad weer te herlanceren op economisch vlak, maar ook op sociaal vlak. Voor Oostendenaars, voor tweede verblijvers, voor toeristen, maar ook voor mensen die in een moeilijke, kwetsbare situatie zitten.
16: Daarna doen we heel de zomer een pop-up en dan zal het de belevingsplasserie noemen.
17: Oostende is in de eerste plaats een toeristische stad. We moeten gastvrij zijn, we moeten aantrekkelijk zijn en dus we moeten inderdaad net zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
19: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert. Rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
19: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
12: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
18: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
12: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Tineke van Halemees.
21: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Frank Dierkens.
23: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
24: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
7: Is dat een probleem in Oostende?
24: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom worden we toch graag op de agenda zetten.
7: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
24: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
7: U vindt dat de stad meer moet doen?
24: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
7: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
24: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.

0: RC Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
5: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen we ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
6: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van oké, het is heel spijtig dat die film 10 maand later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg van de Stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
8: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen?
8: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
8: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
7: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
8: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
7: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
8: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
7: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
8: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond speelt Impromare een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van onze stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
11: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen en dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg en dat is onze doelstelling.
13: Ja, vanuit het Reizenerscentrum De Heuzetoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
14: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
13: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
15: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
17: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
2: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
17: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
2: U hebt een raad voor mensen?
17: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
2: Want de cijfers zijn bijzonder.
17: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wel, we gaan heel veel acties doen, omdat natuurlijk miljoenen kijkers naar dit WK kijken. En het is in Oostende. We gaan daar natuurlijk een aantal Oostendse accenten in leggen. Zoals bijvoorbeeld de Enserbocht of de Crystal Ship Strook.
22: Ja, die mensen missen we echt, omdat dat echt een FFO-groep, een mooie groep en een community geworden is. Die zijn er niet. We moeten ook eerlijk zijn, we hadden tussen bij onze vrijwilligers hebben we ook al veel mensen die iets ouder zijn. Dus ook daar willen we ook echt eerst hun gezondheid beschermen.
23: Wel, er zijn er 130 in het woonzorgcentrum Jacquie Maas en dan nog een 70-tal in Westergouw, dus 200 inwoners die een tijd lang hun familie niet zullen zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
3: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
7: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
3: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
7: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
3: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
7: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
3: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
7: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
7: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dat is ook de uitermate troef van Oostende, die een stad is waar je alles in wandeltraject kunt afleggen, dat je hier alles geconcentreerd samen gaat vinden en deze dokken.
10: Maar zo zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in automatische deuren aan de inkomhal. De boxoffice wordt volledig opnieuw gebouwd, wordt opengemaakt langs buiten, ook net om veel beter toegankelijk te zijn voor iedereen.
11: Dus we gaan nooit nog het nummer 20 gebruiken in Oostende als eerbetoon aan de meest gelauwerde speler ooit in Oostende.
12: Maar Freins en zijn beste vriend Honoré Hoevenagel bleven systematisch elke dag de tram nemen van Nieuwpoort naar Oostende. Dat was om de vordering en de Atlantic Wall te kunnen tekenen. Dus ze waren ook leraars in de oorlog toch wel.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 16 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten 12 euro.
5: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Gemeenteraad Zuid-Cateau Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
13: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
6: Is dat een probleem in Oostende?
13: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
6: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
13: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
6: U vindt dat de stad meer moet doen?
13: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard superbelangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
6: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
13: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Regionaal nieuws en info.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Wandegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
6: Dat is een soort stage voor hen?
19: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
20: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
15: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
6: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
15: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
6: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
15: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
6: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
15: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Elk terras in Rood-Middelkerke mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
22: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
23: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
24: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.

0: En dan bekijken we dat en wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk. Hè.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
7: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Rani van Landegem.
9: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
12: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
13: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen. hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook

0: makkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
5: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
4: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
5: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
4: U hebt een raad voor mensen?
5: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
4: Want de cijfers zijn bijzonder.
5: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.
1: Regionaal nieuws en info.
3: Dit is Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
4: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
4: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
4: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
11: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
13: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
14: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
15: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14 vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
16: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
4: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graaf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
9: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
8: Is dat een probleem in Oostende?
9: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
8: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
9: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
8: U vindt dat de stad meer moet doen?
9: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
8: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
9: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Nieuws en info. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond speelt Impromare een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
11: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand, of die maand, helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
8: Dat is een soort stage voor hen.
11: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
13: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
14: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
15: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
17: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
8: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
17: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
8: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
17: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
8: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
17: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marcel van Tilt.
19: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
23: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutelen dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
24: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
25: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Maxime Dong.
5: Ik ben Brenda Linskens.
6: Ik ben Bart Versleus.
9: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
10: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
8: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
10: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
8: U hebt een raad voor mensen?
10: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
8: Want de cijfers zijn bijzonder.
10: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
8: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxime Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wij hebben op vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
24: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van €2,5 miljoen aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
6: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Take Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
2: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
8: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
8: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
8: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee.
11: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Treki Ottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 7:45. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
8: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Gemeenteraad Zuid-Cateau Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
13: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
9: Is dat een probleem in Oostende?
13: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
9: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
13: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
9: U vindt dat de stad meer moet doen?
13: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
9: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
13: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
15: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
16: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
17: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
18: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
19: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatste jaar de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
9: Dat is een soort stage voor hen.
19: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
21: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Rani van Landegem.
23: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
25: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
26: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons. ons in onze stad.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
4: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
6: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
4: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
6: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
4: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
6: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
4: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
6: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingscentrum plaats komt.

0: op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turismo Stende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsee uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
7: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
4: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
11: Ik heb nog gasten geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
12: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
13: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat is een stap met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot

0: 3 in zaal de Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Take Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
4: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
4: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen?
4: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
4: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
3: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Regionaal nieuws en info.
1: Dit is Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
8: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Durda.
10: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
6: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
8: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
6: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
8: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
6: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
8: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
6: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
0: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De Noordzee is ook ons belangrijkste natuurgebied van ons land. En dus verontreiniging moeten we ten alle tijden tegengaan. En we hebben diensten die optreden tegen verontreiniging. We hebben de civiele bescherming. We hebben de brandweer, dus de hulpverleningszone. En we hebben ook de dienst Marine Milieu, die onder mijn bevoegdheid valt, Noordzee.
14: Inderdaad, wij zijn officiële pleegzorgstad. En wij zetten pleegzorg graag in de kijker.
15: We gaan hoofdsponsor worden van KVO voor 4 seizoenen op rij. Hetzelfde voor basketbal Club Oostende, waar we nog niet de hoofdsponsor zijn, maar wel een belangrijke sponsor. En dan de volleybal Hermes, de damesploeg. Voor ons was het ook belangrijk om een keer iets te doen, niet alleen voor herensporten, maar uit sympathie ook voor een volleybalploeg hier in Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
17: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
8: Is dat een probleem in Oostende?
17: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom worden we toch graag op de agenda zetten.
8: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
17: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
8: U vindt dat de stad meer moet doen?
17: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
8: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
17: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
18: Ik ben Timmy van Assen.
9: Hallo, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
11: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wel, ik heb eigenlijk gemarcheerd voor het goede doel, voor de VZW-legbaken. Ik heb ongeveer 540 kilometers gemarcheerd van Perugia over Assisi naar Rome.
21: Maar oké, we gaan een zeer aanvallend spel hebben met heel veel punten. Maar daardoor gaan we waarschijnlijk ook wat meer punten tegenkrijgen. Dus een spectaculairder spel om naartoe te kijken. Het is een moderner spel om naartoe te kijken. Het is na 14 jaar ook een andere wijze van spelen.
22: Binnen de Vlaamse Parkinson-liga zijn er verschillende contactgroepen. Wij zijn contactgroep Oostende. En wij zorgen voor een maandelijkse activiteit voor mensen met Parkinson.
23: Ja, ik heb altijd gezegd, we gaan van een dienstcentra naar de woonzorgcentra, van de woonzorgcentra naar de Rote Post, van de Rote Post naar de Kurszaal, van de Kurszaal naar het Sportpaleis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken, een afdeling van de borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
4: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
8: Dat is een soort stage voor hen.
4: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
18: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Rani van Landegem.
24: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
25: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
8: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
25: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
8: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
25: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
8: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
25: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxime Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
10: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
12: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
13: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Brene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
14: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Regionieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
6: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
9: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
15: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
20: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
17: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
20: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
17: U hebt een raad voor mensen?
20: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
17: Want de cijfers zijn bijzonder.
20: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
17: Welkom terug, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzijd dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
6: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
7: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
8: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven gewerkt, geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
9: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
9: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
16: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
9: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
18: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
19: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooi commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
20: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperaturen vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
18: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
18: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom worden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
18: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
18: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
18: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben George Keters.
21: Ik ben Caroline de Vriend.
22: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
23: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
23: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
9: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook voor mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
25: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
26: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
4: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
3: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
4: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
3: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
4: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
7: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinipoli.

0: tekst terecht voor de film Dead Man's Wire. En dan mag u vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
4: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
4: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen?
4: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
4: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
5: Welkom terug, Vanessa Vens.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zien dat vooral bij de jeugd, dat heel veel jongeren Ensor eigenlijk niet meer voldoende kennen.
7: We zijn hier in de Nieuwe Stad, een van de sociale woonwijken in Oostende. En we horen telkens dezelfde dingen. Er zijn grote structurele problemen, er is uiteraard veel te weinig aanbod sociale woning.
8: Het idee erachter is vooral dat wij gelijke kansen, diversiteit, dat wij acceptatie echt wel in kaart brengen daarmee naar de bevolking toe, vooral ook naar kinderen toe. Eigenlijk elke school hebben we in kaart gebracht en dan hebben we bewust gekozen voor het dorp, omdat de mensen eigenlijk ook wel vaak feedback geven van er wordt niets in het dorp gedaan, jullie vergeten ons een beetje en dus bewust gekozen voor de dorpslinde als school.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: En dan aan de rand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
16: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
17: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
18: Want met Vredesdansorkest in het Wit Paard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
19: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
19: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Pierre de Koning van Liesbaken.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
5: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
6: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
8: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
1: Is dat een probleem in Oostende?
8: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
1: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
8: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
1: U vindt dat de stad meer moet doen?
8: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
1: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
8: Ja, dat zal ik zeker en vast doen.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
10: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
11: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
12: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
14: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
13: Dat is een soort stage voor hen?
14: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
15: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
17: Ik ben Kirby Hallemees.
18: Ik ben Gaël Bouzin.
19: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
20: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
13: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
20: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
13: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
20: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
13: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
20: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
21: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Terbeke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
18: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
17: Tot wanneer duren de werken?
18: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben en ik vind dat gewoon fantastisch.
23: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
24: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
25: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
13: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
25: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
13: U hebt een raad voor mensen.
25: Ja. apparaat. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter, maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat uw testen toe. Luister naar uw lichaam.
17: Want de cijfers zijn bijzonder.
25: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Wens.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk Matthijven.
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
4: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
15: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
5: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
6: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
24: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
15: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer.
8: zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
17: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
17: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rondom rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
17: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
10: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee regionieuws.
12: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
26: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
17: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
28: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
17: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
28: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
12: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostende is ook de wieg van boven de wolken. Dat nu ook de wieg mag zijn van die erkenning die wordt uitgedragen over Vlaanderen.
5: En terzelfde tijd heeft de partij mij ook aangesteld om op die derde plaats te staan. Met de bedoeling om nog heel eind verder door te gaan. Het zijn nog een aantal projecten die we zeker willen uitwerken.
6: Maar het is ook een feest omdat 100 jaar geleden precies hier in het Westerkwartier de eerste bewoning heeft plaatsgevonden voor de Oostendse Haard. De eerste huurders zijn hier 100 jaar geleden ingetrokken in de eerste sociale woning in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Ker Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
7: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
7: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
7: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
7: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsin Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard superbelangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders, dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
7: Ja, dat zal ik zeker en vast doen.
0: Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
10: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Rani van Landegem.
12: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
13: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen?
13: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Regionaal nieuws en info. Dit is Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
3: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
2: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
3: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
2: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
3: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
2: Kijkt u ook naar...

0: apart op kwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
1: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
2: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
3: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken, de kinderen in de scholen. De Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
6: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
6: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
10: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
11: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
12: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld.

0: telt voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
3: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
4: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
7: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
6: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
7: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
6: U hebt een raad voor mensen.
7: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
6: Want de cijfers zijn bijzonder.
7: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
0: Welkom terug, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Eddy Grison.
4: Ik ben Dina Batti.
5: Goeiedag, ik ben Serge Goubij.
6: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En de mensen die gaan trouwen in Oostende gaan nu niet alleen voor die strenge teksten, de burgerwetteksten kunnen kiezen, maar ook voor poëzie.
11: Het is heel delicaat om namen te noemen. Hè. Bijvoorbeeld met welke dat ik enorm gelukkig ben, dat zijn deze van het stripfestival. Dus weet, we zijn ook een stripgemeente. En ik heb er een 30-tal van striptekenaars, die je daar ook ziet, originele werkjes dus van striptekenaars. Die zijn verrassend mooi.
12: Maar ik heb er een parodie op. Hè. Ik zeg van, laat de zon in je hart. Ze schijnt toch voor iedereen. Leg zonnepanelen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
13: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
14: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
13: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
14: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
16: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
18: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
20: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
19: Is dat een probleem in Oostende?
20: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
19: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
20: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
19: U vindt dat de stad meer moet doen?
20: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsin Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
19: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
20: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info.
2: aan de kust.
21: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
22: Noordzee, dagklapper.
23: Vanavond speelt Impromère een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
24: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
25: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars heel de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
19: Dat is een soort stage voor hen.
25: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
22: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
27: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
28: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, infrastructuur moet op orde zijn.
29: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag, en die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
19: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
6: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
5: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
6: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
5: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
6: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
5: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
6: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
9: Ik ben Stefan Tange.
11: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
9: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
30: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
27: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
31: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
19: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
19: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
20: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
19: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
20: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
19: U hebt een raad voor mensen?
20: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
19: Want de cijfers zijn bijzonder.
20: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
5: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
19: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
8: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het heeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
10: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
21: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
4: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
22: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
19: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
22: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
19: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
22: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
19: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
22: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
9: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
22: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
12: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
14: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
19: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
15: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
19: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
15: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
4: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
4: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
4: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
4: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
4: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
6: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
7: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
8: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
9: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
9: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
11: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Dat wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
11: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
12: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Noordzee Regionieuws.
9: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
17: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
9: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
12: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
19: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort binnenkort van start zullen gaan.
13: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
20: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vandaag aan de kust zon en wolken, soms heel brede opklaringen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele lichte regenbuitjes. Temperatuur vandaag aan de kust rond de 18 graden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan zonniger weer met temperaturen aan de kust tot 20 graden.
12: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.

0: voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
0: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
0: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Noordzee Regionieuws.
3: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
4: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
3: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Porret.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
8: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
10: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
1: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
10: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
1: U hebt een raad voor mensen.
10: Ja. apparaat. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over

0: borstkanker of darmkanker, doe het en luister naar je eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter, maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat uw testen doen. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
0: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
6: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
6: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
6: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
6: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
8: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
9: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
10: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. He?
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
11: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
11: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
12: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
12: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
17: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor twee ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
19: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
20: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
1: Is dat een probleem in Oostende?
20: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
1: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
20: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
1: U vindt dat de stad meer moet doen?
20: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
1: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
20: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
3: Regionieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Marcel van Tilt.
15: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Zorg van de Stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
23: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de hele afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Dat is een soort stage voor hen.
23: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
3: Wat een...

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En in dat nieuw huwelijksreglement hebben we huwen op locatie mogelijk gemaakt. We hebben daarbij geopteerd voor de Venetiaanse gaanderijen met de zicht op zee en de kiosk van het Leopoldpark.
4: Met mijn drieraam, dat hangt nu bijna volledig vol. Allee, het kan er nog altijd bij. Er nog mensen zijn die willen een kaartje in de bus steken. Gerust, hè. En het wordt persoonlijk bij je thuisgebracht.
5: Op de Torhoutse Steenweg, ter hoogte van het Macleodplein, hebben we beslist om daar een regenboogzebrapad aan te leggen. Het was belangrijk voor ons als stad om ook duidelijk het signaal te geven dat ook in Oostende iedereen zichzelf kan zijn en graag mag zien wie hij graag wil zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
6: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
1: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
6: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
7: iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
6: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
7: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
6: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder.
7: En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Treki Ottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
12: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
6: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
12: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
6: U hebt een raad voor mensen?
12: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
6: Want de cijfers zijn bijzonder.
12: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
6: Welkom terug, Vanessa Vens.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
14: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
15: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
6: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
2: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
2: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
2: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
2: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Marcel van Tilt.
18: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
19: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
20: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombeet.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
22: Wel, we gaan opereren onder de noemer
3: Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
4: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op één voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
22: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
6: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
23: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
6: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
23: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
29: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
6: Is dat een probleem in Oostende?
29: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
6: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
29: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
6: U vindt dat de stad meer moet doen?
29: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald dat het Ask for Angela principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
6: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
29: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Allereerst bijvoorbeeld liedjes in verband met de geschiedenis van Oostende. Vervolgens alles in verband met de zee en de scheepvaart, de visserij.
5: Wel, ik ben een grote schietschijf geworden, maar ik zou zeggen met het stadsbestuur, het volledige stadsbestuur, stonden wij achter het project om een nieuwe vistrap te bouwen.
6: Het is een volledig gratis festival, toegankelijk voor iedereen op de terreinen naast het Staffelsluiscentrum.
7: Ja, in Oostende hebben ze inderdaad een ambtenaar die speciaal zich daarmee bezighoudt. Nu, Bredene is Oostende niet, wij zijn niet zo groot, maar wie weet in de toekomst met de nieuwe legislatuur dat er daar misschien wel ruimte voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg van de Stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
9: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Verzalius, de verpleegkunde, laatstejaars heel de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
9: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Olivier Vervaken, Koeka Baulier.
12: Ik ben David Nasus.
13: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
14: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
15: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
3: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
15: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
3: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
15: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
3: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
15: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Parasite.

0: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van onze stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
6: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
7: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
8: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
8: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
10: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen.

0: in Oostende.
1: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
0: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
1: U hebt een raad voor mensen?
0: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
0: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben George Keters.
5: Ik ben Caroline de Vriend.
6: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
10: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
11: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
12: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
8: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
8: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
8: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
8: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Regionieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
16: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
7: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
13: Nieuws en info aan de kust.
17: Thuis aan de kust.
13: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
18: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
7: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
20: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze schoolgroep Bewonderwijs zijn enorm.
21: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om ja, terug iets in eer te staan dat in ere moet hersteld worden. En als we dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen. Eraan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
0: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
1: Is dat een probleem in Oostende?
0: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
1: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
0: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
1: U vindt dat de stad meer moet doen?
0: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
1: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
0: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
22: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Servaas Buisgaard.
24: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
25: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars heel de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
1: Dat is een soort stage voor hen?
25: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
4: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Treki Ottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
9: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
1: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
9: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
1: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
9: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
1: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
9: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar je moet rekening houden dat je altijd met 2 gemeentebesturen bent. Er is lang gediscussieerd geweest van, moet het nieuw gebouw nu komen in Breen of in De Haan?
11: Het is eigenlijk ook een historisch moment. We zitten met 4 partijen in de meerderheid. We hebben heel wat jonge mensen, nieuwe partijen, verschillende partijen. Dus dat wordt inderdaad een redelijke uitdaging.
12: Ja, omdat het een mooie stad is en de werkgelegenheid in Oostende mag ook een beetje vooruit. Hè.
23: Inderdaad, vorig jaar schatten we dat we speciaal voor de lichtshows 225.000 bezoekers naar Oostende hebben getrokken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. schepen voor financiën Maxim Donk.
18: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
7: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Glenn Dangro.
14: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Antri Dumaré.
16: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
15: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
17: Rond het interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
19: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
21: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
20: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
21: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
20: U hebt een raad voor mensen?
21: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
20: Want de cijfers zijn bijzonder.
21: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
7: Welkom terug, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
3: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Servaas Buisgaard.
5: Ik ben Torsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
7: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
7: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: De parkeerdruk steeg stelselmatig in heel wat straten in Raverseide. Dat is heel vervelend voor de bewoners en ook voor de bezoekers.
10: We doen dat onder de hashtag Prachtig Oudenburg, waarbij dat iedereen die mooie foto's geeft van Oudenburg zelf die hashtag kan gebruiken.
11: Maar wij zien tot onze verbazing, en wij zijn toch ook wel zeer blij daarmee, dat er heel wat vaste bewoners, lokale mensen, hier komen kopen om dan eigenlijk later vast te komen wonen.
12: Mensen met platte daken in het centrum, eigenaar Sindici, willen we echt gaan aanmoedigen om die meeuweringsnetten te gaan installeren.
10: Gezien dat de Oostrover eigenlijk in volle opbouw is als nieuwe stad aan zee naast Oostende Stad aan zee, willen wij mee met de Cirque de Pioniersrol helpen invullen daarmee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
14: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
13: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
14: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
15: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
18: Ik ben Nancy Bourquani.
19: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Gemeenteraad Zuid-Cato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
20: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
13: Is dat een probleem in Oostende?
20: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
13: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
20: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
13: U vindt dat de stad meer moet doen?
20: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
13: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
20: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
2: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijx en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Terbeke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor zorg van de stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de boorbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
21: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf kan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
13: Dat is een soort stage voor hen.
21: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. Wij hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
23: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
24: Wel, wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken, maar dat die enkelingen die soms wat heisal veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
25: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
13: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
13: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
3: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
13: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
3: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen, samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
13: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
3: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar effectief naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
13: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
3: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
5: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
7: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van

0: plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En het loopt dus eigenlijk volledig doorheen de stad Oostende met flashbacks naar de grote gebeurtenissen van Oostende. De wereldoorlogen, de overstroming, de bouw van Fort Napoleon, met Napoleon die hier geweest is enzovoort.
3: Hoe we eigenlijk rond het ruiterstandbeeld iets kunnen doen waardoor mensen eigenlijk onmiddellijk bij passage langs dat beeld zien van ja, dit beeld is eigenlijk fout opgesteld.
4: Bijzonder moment. Wel, we proberen de mensen wat bewust te maken en hopelijk de overheid daarbij ook over de PFAS-problematiek die heerst op de luchthaven en naast onze wijk.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
6: Tot wanneer duren de werken?
7: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
1: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Maxime Dong.
9: Ik ben Brenda Linskens.
10: Ik ben Bart Versleus.
11: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Vanessa Vens, u bent meer dan 1 jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
12: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
6: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
12: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie,

0: Validatie hier in Klif en gelukkig sta ik weer waar ik stond, of hoop ik dat ik sta waar ik stond, juist voor mijn kankerdiagnose.
1: U hebt een raad voor mensen?
0: Ja, ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat uw testen doen. Luister naar uw lichaam.
1: Want de cijfers zijn bijzonder.
0: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga mee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
2: Welkom terug, Vanessa Vens.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
5: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
6: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
7: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
12: Ik ben Michael van Nie.
13: Hallo, ik ben Louise Carton.
14: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
15: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
15: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
12: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de sporthal Terbeke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 7:45. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
16: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
3: Is dat een probleem in Oostende?
16: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom wouden we toch graag op de agenda zetten.
3: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
16: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
3: U vindt dat de stad meer moet doen?
16: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
3: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
16: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: We proberen te werken met zeer veel lokale leveranciers. Wij noemen het onze lokale helden. Dat is belangrijk omdat dat onze maatschappelijke voetafdruk verkleint en dat dat ook de toekomst is.
18: Ja, het is het Arthouse zaaltje in Oostende, hier binnen in Kinepolis. We zijn ook dankbaar dat we Kinepolis dat kunnen samen doen.
19: Wij nodigen jonge kankerpatiënten tussen de 18 en 30 jaar, nodigen wij uit in Oostende om een week met ons door te brengen en ook met lotgenoten.
20: Het feit dat Oostende erin geslaagd is om daar een voorbeeld in te zijn, is niet onbelangrijk en wordt in Vlaanderen opgepikt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Zorg van de Stad Oostende, Bjorn Pannenkoeken. Een afdeling van de Borbreker wordt overgenomen. Wat is het verhaal daarachter?
21: Wel, van 4 mei tot 28 mei zal de opleiding Vesalius, de verpleegkunde, laatstejaars de afdeling overnemen. Wil zeggen dat ze de volledige zorg op zich gaan nemen, maar er wordt ook iemand aangeduid als afdelingsverantwoordelijke. Dus echt wel de bedoeling dat ze in de loop van deze maand of die maand helemaal alle verantwoordelijkheden zelf gaan kunnen dragen, uiteraard onder begeleiding.
3: Dat is een soort stage voor hen.
21: Dat is een soort werkplek leren, noemen we dat. Dat is in het verleden nog gebeurd. We hebben dat gezien. Dat wordt ook heel, heel positief ervaren door de studenten, maar zeker ook door de bewoners en ook door de familie. Omdat er een andere kijk komt ook naar de zorg zelf.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Björn Anseeuw.
23: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
24: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
25: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
5: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Breden geen extra kosten heeft.
18: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen ja, eigenlijk heel mooie cijfers uit.
6: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: Schepen Fabrice Goffin, bevoegd voor wijken en buurten. Er is nu een eerste wijkpunt geopend op de Vuurtorenwijk. Dat had heel wat voeten in de aarde.
7: Wel, het heeft natuurlijk enige tijd geduurd vooraleer dat we het hier volledig operationeel konden inzetten. Maar vandaag is het open met een mooie rode loper aan de inkom.
3: Wat zijn de volgende plannen voor dat wijkpunt?
7: Wel, het wijkpunt moet ervoor zorgen dat iedereen hier terecht kan. Terecht kan voor informatie, voor samenkomen jeugd, samenkomen buurtbewoners. En ook eventueel zelfs voedselbedeling, hulp in het algemeen. Maar dus dit wordt een centrale plaats waarbij dat de buurtbewoners dit kunnen aanzien als zijnde van ja, daar kan ik terecht, daar kan ik samenkomen met mijn buurman bijvoorbeeld.
3: Iets wat niet kan in een ontmoetingscentrum zou kunnen in een wijkpunt.
7: Ja, wel, een ontmoetingscentrum ligt meer gecentraliseerd naar activiteiten waarbij dat vaste mensen op bezoek komen. Wij willen wel zorgen dat de ontmoetingscentra ook effectief een open plaats wordt voor alle buurtbewoners. Dus bijvoorbeeld ook voor kinderen, voor alle generaties.
3: Kijkt u ook naar volgende wijken voor een wijkpunt?
7: Sowieso, wij hebben op dit moment 3 stadsmariniers die zich eigenlijk actief bezighouden in de verschillende wijken. Wij hebben de ontmoetingscentra's, dat zijn er 9 in totaal. Wij gaan deze eerst uitbaten, ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen, om nadien te zien of dat er nog plaatsen zijn, wijken die niet zozeer bediend worden. En daar gaan we wel zorgen dat er nog een ontmoetingsplaats komt.
0: Regionaal nieuws en info.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
13: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martenstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
14: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
22: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
26: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vanessa Vens, u bent meer dan een jaar oud geweest voor een kankerbehandeling. Zeer intensief, maar u bent terug.
12: Ja, ik ben terug. 1 mei zie je mij terug in de stoet. En vanaf de volgende dagen ben ik aan het werk als schepen in Oostende.
3: Dat jaar is niet evident geweest, dat was zwaar.
12: Dat was heel zwaar. Ik ben 2 keer geopereerd. Ik heb 16 chemosessies achter de rug. Bestraling, medicatie, revalidatie hier in Klif. En gelukkig sta ik weer waar ik stond. Of hoop ik dat ik sta waar ik stond. Juist voor mijn kankerdiagnose.
3: U hebt een raad voor mensen.
12: Ja. Ik heb een raad. Ik zou zeggen, laat u onderzoeken. Doe mee aan alle testen die u aangeboden worden door de overheid. Gaat het nu over borstkanker of darmkanker? Doe het en luister naar uw eigen lichaam. Als je iets voelt, voel aan je borsten als er iets is. Ik kon het jammer genoeg niet voelen. Ik had een tumor van meer dan 8 centimeter. Maar toch heeft mijn gynaecoloog het opgemerkt dat er iets mis was. Ga naar de gynaecoloog en laat u testen. Toe. Luister naar uw lichaam.
3: Want de cijfers zijn bijzonder.
12: Ja, 1 op 8 vrouwen kan borstkanker hebben in een of andere vorm. Dus vanaf dat je hartstukje voelt of een klein bolletje, ga ermee naar de artsen. Die gaan u verder begeleiden. Het is het niet waard om te wachten. Je moet het durven onder ogen zien als er iets is.
1: Welkom terug, Vanessa Vens.
0: Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
17: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
4: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
5: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
4: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
5: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
4: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
5: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
4: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
18: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust.
23: Noordzee regionieuws.
24: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
18: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee, dagklapper.
25: Vanavond speelt Impromare een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
5: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
27: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
5: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
27: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
24: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Hier mag je van onze revue, de Vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
7: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
9: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
11: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
24: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
14: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
24: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
15: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Gemeenteraad Zuid-Kato Hoogstoel, u hebt op de gemeenteraad vragen gesteld over hoe de stad grensoverschrijdend gedrag aanpakt. Van waar kwam die vraag?
28: De vraag komt er naar aanleiding van heel wat signalen van jongeren, maar ook andere mensen die uiteraard graag een stapje zetten in onze uitgaansbuurt. We zien dat over heel Vlaanderen er toch wel bezorgdheden zijn rond grensoverschrijdend gedrag, dus dat is toch wel een belangrijk thema die we op de kaart willen zetten.
5: Is dat een probleem in Oostende?
28: Ik ervaar toch vaak mensen in mijn omgeving die contact opnemen of die laten weten van ik heb toch dit of dat meegemaakt. Grensoverschrijdend gedrag is natuurlijk een heel ruim begrip. Het kan gaan over een ongepaste aanraking. Dat kan soms ook onbedoeld zijn, maar soms ook wel met verkeerde intenties. En daarom worden we toch graag op de agenda zetten.
5: U hebt een aantal vragen gesteld. Wat vroeg u concreet? Moet de stad meer doen? Moet u iets anders doen?
28: We vroegen vooral eigenlijk naar de initiatieven dat de stad momenteel neemt rond grensoverschrijdend gedrag. Dat kan zowel preventief zijn als sanctionerend. Voor ons is het inderdaad belangrijk dat er heel preventief gewerkt wordt. Ik was op zich ook wel tevreden dat er ook achter de schermen heel hard overlegd wordt tussen de verschillende actoren om problemen te gaan signaleren en aan te pakken. Maar ik heb een beetje het gevoel dat preventieve aanpak en de campagnes die er zijn misschien nog niet genoeg tot bij de mensen komen. Het is heel goed dat er zaken bestaan, maar als mensen niet weten dat het bestaat of als ze zich niet van bewust zijn, dan is dat ook wel jammer natuurlijk.
5: U vindt dat de stad meer moet doen?
28: Ja, ik denk dat de stad wel meer kan doen en vooral in het bekendmaken van bepaalde acties. Onlangs hebben ze inderdaad de campagne gedaan met Mohsen Abbas, echt wel gericht op jongeren. Een heel fijne campagne, heel leuk dat dat in de kijker gezet wordt. Daar hebben ze ook al aangehaald als het Ask for Angela-principe naar voren gaan schuiven. Vind ik uiteraard super belangrijk, maar ze gaan dat ook wel heel duidelijk moeten maken. Zowel aan de uitgaanders dat dat bestaat, maar ook hulpvragen en medewerking van de caféuitbaters en al het horecapersoneel. Want als je zo'n preventieve actie doet om jongeren en andere uitgaanders te gaan ondersteunen, dan is het ook wel belangrijk dat ze weten dat het bestaat enerzijds, dat ze er gebruik van kunnen maken en dat de caféuitbaters er ook zijn om hen te gaan helpen en te ondersteunen daarin.
5: Over een paar maanden volgt u de zaak op?
28: Ja, dat zal ik zeker aan vast doen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
12: Ik ben Patrick de Vit.
15: Ik ben Philippe Monseweijer.
16: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
24: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
17: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
24: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vajamundo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
22: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
26: Natuurlijk, ja, de OC's blijven wat ze zijn. De verandering komt er voornamelijk naar het feit dat de mensen die aanwezig zullen zijn ook wel altijd de vaste en dezelfde mensen zullen zijn.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
18: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
18: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
0: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
5: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
5: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
24: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
24: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
20: Ik ben Jean-Marie Barra.
21: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
23: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum Autisme vriendelijk maken.
5: En wat houdt dat concreet in dan?
23: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
23: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
5: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
23: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee Regionieuws.

0: aangifte tot belastingkrijging.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
0: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En dat betekent dat er een ploeg zal klaarstaan om 365 dagen in een jaar, 24 uur of 24 uur, de mensen te begeleiden en te helpen. Voornamelijk om hen te helpen doorgroeien.
5: En wij vinden het wel belangrijk om dat vandaag toch in de kijker te zetten. Ook om eens duidelijk te maken dat we ook leuke dingen kunnen doen rond wiskunde.
6: Ik heb nog altijd geweldig veel energie. En veel vertrouwen in mijn muzikanten voor het ogenblik. Dat is een hele fantastische groep voor het ogenblik.
7: Het bestaande zwembad zal dan afgebroken worden, laten we zeggen binnen 2 jaar. En het is mijn droom om daar een volledig nieuw, laten we zeggen, administratief centrum te bouwen.
8: Maar het voordeel is dat we hier in Oostende zijn. En dat stapt met een hoek af. En dat is gewoon een gouden combinatie om je hier te mogen werken.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten.

0: zaten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk de Grauwe.
4: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
5: Ik ben Nancy Bourquani.
6: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
8: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
8: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
8: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
8: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
10: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
10: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
10: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
10: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Als de Polisfeest een geroep voelt om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
12: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
13: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
14: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
15: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
15: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
16: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
17: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
16: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
17: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Menne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
1: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De start is dat we hem gaan afbreken. Hij gaat volledig met een boot weg. Het zou wel een keer mooi gegeven zijn in Oostende om dat te zien.
4: We hebben alle beachbars bezocht en gecontroleerd of er eigenlijk nog warwerpplastic gebruikt wordt, want er is een reglement goedgekeurd in Oostende dat dat zou verbieden.
20: Het is natuurlijk koffiedik kijken met hoeveel je dan verlies hebt. We gaan nu samen kijken met de stad wat we kunnen doen.
23: Ja, ik denk dat de Spuikom is sowieso al een hele goede plaats voor, vooral voor beginnende zeilers om te leren zeilen. Dus dat is zeker iets dat moet gekoesterd worden. Maar ook ja, de Noordzee kan zeker ook nog verder uitgebuit worden. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
15: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
0: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
15: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
15: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
29: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
16: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
29: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
16: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
29: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
16: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
16: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
15: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
15: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
16: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
8: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
9: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
16: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis.
0: De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
16: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur, Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
16: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
16: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
16: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
1: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
13: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
29: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
0: Tot wanneer duren de werken?
29: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Dit is Radio Noordzee.
17: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Noordzee, dagklapper.
5: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
18: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
18: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
18: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
18: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen, dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt en dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
15: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michielse, Ostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
20: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
22: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
22: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
24: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
16: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
24: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
16: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
24: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
16: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
24: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
1: Ik ben Caroline de Vriend.
2: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding, welke zaal? In 1989 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de New of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
8: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
9: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
11: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
23: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
16: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
25: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
16: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
25: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
21: Nieuws en info aan de kust.
23: Dit is Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
7: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
12: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
23: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
22: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
16: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
22: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
22: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
21: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor financiën Maxime Donk.
22: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
16: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
22: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
4: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
7: Ja, dat is een hartelijke oproep. Een muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
14: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
23: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
23: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
17: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
16: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
17: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
16: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
17: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
0: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
21: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
6: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236

0: Noordzee.
1: Hallo, wij zijn de Ruikende Redder.
2: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefan Reinaert. Wat houdt dat in?
6: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
5: En wat houdt dat concreet in dan?
6: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
5: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
6: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
5: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
6: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee, dagklapper.
8: Vanavond speelt Hein Promaire een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijx en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
5: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Medios is een humanitaire organisatie, bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
11: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen.

0: Ja, het is een keer iets anders, hè. Moet niet altijd de dronkaard zijn, dus...
1: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt, dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
4: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
7: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
7: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
7: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regionieuws.
3: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
3: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
11: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
12: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
13: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
5: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
13: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
5: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
13: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
5: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
13: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Dina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
19: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
5: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
19: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Regionieuws.
3: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
4: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
15: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
10: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
16: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
4: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
5: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
5: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
4: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
6: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
9: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Treki Ottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijk en Gina Lisa. En dat in de sporthal Terbeke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
10: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
10: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
10: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Voor zover de gemeente gezegd heeft, gaan ze het uitstallen in Wakkerboet, gaan ze het daar uithangen. Wat voor mij een enorme appreciatie is, want daar gaan zeer veel mensen, zeker de senioren, zeer veel plezier aan hebben en rond nog herinneren vanuit hun vroegere jaar.
13: Ja, het is eigenlijk een soort feestje, maar dan met een rollerbaan, hè, dus waar dat je kan gaan feesten op de muziek op wieltjes. Dus je kan je voortbewegen. Denk een beetje aan een schaatsbaan in de winter, maar dan binnen met belichting, met een discobal, heel erg ja, retro bijna.
14: Wel, ik denk dat het belangrijk is om een heel goed vrijwilligersbeleid te coördineren, te sturen, omdat die vrijwilligers ongelooflijk belangrijk zijn voor de stad Oostende.
15: Hoe gek het ook mag klinken, dat is toch een zekere inspanning. Je probeert iedereen wat aandacht te geven en mensen zijn soms met veel en zitten soms ook met veel. Ik probeer naar iedereen te luisteren en er voor iedereen te zijn. Dus ik zal goed slapen vannacht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
16: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
16: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Hoorn, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
10: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
18: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
20: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
22: Ah, Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
14: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
23: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, Jot, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
10: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
5: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
10: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
10: En die beelden worden bekeken?
5: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
10: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
5: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
10: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
24: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Antri Dumaré.
26: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
27: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
10: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
27: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
10: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
27: Dat is zo. En dat mag ook een keer in deze wereld, dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen. Dat betekent nog voor de zomer dan?
27: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
7: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
11: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
12: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
13: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
10: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
13: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
17: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
7: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
10: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
7: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
10: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
4: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee, dagklapper.
14: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijx en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
3: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
10: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
10: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
5: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
18: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen.
26: Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
0: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
7: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die na

0: tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
3: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
2: En wat houdt dat concreet in dan?
3: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
2: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
3: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
2: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
3: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Simon Buijsen.
5: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
6: Ik ben Jean-Marie Barra.
7: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
8: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sedert meer dan 30 jaar zitten wij op de luchthaven van Oostende, waar wij zendingen uit Egypte, uit Afrika, uit Azië, uit Zuid-Amerika verzorgen, richting Engeland, Scandinavië en Ierland.
10: Ik heb sowieso een heel fijne band met Oostende, dus wij kwamen eigenlijk altijd naar Oostende. Als er iets triestig was in ons leven, dan kwamen we even uitwaaien aan de zee. Als er iets leuks was, oh, we gaan het gaan vieren met een garnaalkroketje in Oostende.
11: Dat klopt natuurlijk. Hè. Er zullen inspanningen gevraagd worden van iedereen, ook van de stad. Als er infrastructureel een aantal zaken moeten worden uitgevoerd, dan zullen we dat ook doen. Laat dat duidelijk zijn. Maar het kan ook over zaken gaan die niets met infrastructuur te maken hebben, namelijk een aantal afspraken, verkeerseducatie, om maar iets te zeggen. Het gaat over kinderen die naar school gaan.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
2: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust.
4: Noordzee regionieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
8: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
2: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
2: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
2: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
11: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
13: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
14: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
15: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
16: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
11: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
16: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten? Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen? Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
11: U wil iedereen tevreden stellen, de buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
16: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rondom rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
11: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
16: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
16: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
18: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
19: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
20: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
21: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
11: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
21: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Grave.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
3: Vanavond speelt Impromare een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
22: Je zit in de Nossebelk.
23: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
22: Zes dibbe, joos, tot aan uw knies.
23: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
22: Een kopage van 5 zielen en de jongen.
23: Het Oostends dialect.
22: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
23: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 9:45 en 's avonds om 6:15.
22: Een breiningsge dunne knijker.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor financiën Maxim Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
11: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
11: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
11: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
2: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
5: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
13: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
14: Wel, wij gaan zoals elk jaar voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
24: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Thermaipalas er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
25: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
4: En wat houdt dat concreet in dan?
25: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
4: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
25: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar hun beroep op doen.
4: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het tram?
25: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Oren.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Hoorn. Hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
7: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
7: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
8: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
9: dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
10: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
12: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
11: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
12: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
11: En die beelden worden bekeken?
12: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
11: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
12: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
11: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Dirk Matthijven.
15: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
16: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester John Crombeau, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
17: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
11: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
17: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
11: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
17: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
11: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
17: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tree Kiotole, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de Sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat gebeurde op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
7: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstoeren, dus de beide wandelingen, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
8: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dat is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gestelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
9: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Eddy Grison.
12: Ik ben Nina Batti.
13: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
14: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
15: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
17: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerkingssite van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
18: Nu hebben we een handenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd,
11: om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
12: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
18: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
18: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
18: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing.

0: gesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Natasja Waldman.
3: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
4: Ik ben Joke Doodlewoman.
5: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
0: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
0: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
0: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
2: Maar zelfs al is dat 1 dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
10: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
11: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een

0: heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
1: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het Sociaal Huis, maar ook hier in het Doorgroeihuis.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
5: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
7: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
3: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
9: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
10: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
6: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
6: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
5: En die beelden worden bekeken?
6: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
5: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
6: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
3: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
11: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Kiotoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dijks en Gina Lisa. En dat in de sporthal ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
12: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
5: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend. Maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten. Is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief. Het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
13: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
13: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
15: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
16: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.
17: De gemeente Brede organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
3: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
18: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
13: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
13: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
19: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
13: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
19: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
3: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
21: Ik ben Stefan Tange.
22: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
23: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
7: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
3: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
26: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
27: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
28: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
4: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
18: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
13: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
18: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
13: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk. Hè.
2: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
1: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurszaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
13: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
13: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
3: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
18: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
13: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
3: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
9: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
10: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
11: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
13: En wat houdt dat concreet in dan?
11: Wel, mensen die die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
13: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
11: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
13: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
11: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Vanavond speelt Impromair een benefietavond. De volledige opbrengst van de avond Improvisatietheater gaat naar de steunactie voor Tess. En gaat het door om 8 uur vanavond in de Klisse. Die vind je in de Vredestraat 37 in Oostende. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film Dead Man's Wire. En om 8 uur vanavond voor Tre Chiottoli, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En morgen brengt de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Oudenburg het concert Girls on Fire met topartiesten Barbara Dex en Gina Lisa. En dat in de Sporthal Ter Beke. De deuren gaan open om 7:30 en het concert start om 8:15. De toegangsprijs bedraagt €25. En tot zover deze dagklapper.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
7: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een aparte hertogdom is.
8: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
9: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
10: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
11: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen. Als niet, pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
11: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
11: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
11: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
16: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Een nieuw bouw doet groeien, zegt men altijd. Wij gaan van 70 leerlingen vorig jaar naar toch op 1 september 100 leerlingen die momenteel deze richting volgen.
14: Het is zo dat Haven Oostende sinds jaar en dag eigenlijk inzet op blauwe economie. En we willen dat blijven doen.
17: Er is eigenlijk geen kostprijs. Het enige dat je betaalt is €20 lidgeld per jaar. En met die €20 dus proberen we dan de dingen die versleten zijn of kapot zijn opnieuw te vervangen.
7: We willen open en eerlijk communiceren over de criminaliteitscijfers in Oostende, over het aantal meldingen, over het aantal interventies, over het aantal aanhoudingen, ook over de aard van de feiten.
18: Wel, we blijven altijd in de Grote Post. Het is een heel mooie zaal en kunnen 400 toeschouwers één voorstelling bijwonen. Moet kijken naar zijn kop.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust tot 12 graden. Morgen zaterdag eerst nog wat wolken, geleidelijk aan volledig zonnig weer met temperaturen tot 22 graden. Zondag veel wolken, temperaturen rond 20 graden en zondagavond mogelijk kans op een bui.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeilenfonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
19: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
19: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
10: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor financiën Maxime Donk.
10: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
10: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
5: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
6: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
23: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
16: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
5: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum.

0: In Oudenburg wordt autisme vriendelijk. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
1: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autisme vriendelijk maken.
0: En wat houdt dat concreet in dan?
1: Wel, mensen die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
0: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
1: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
0: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
1: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
4: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
0: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben dat ook gedaan, eigenlijk op vraag van de inwoners. We hebben veelmaal de vraag gekregen van, ja, Brede Festival is goed, maar wat dat we toch missen is de Afro-Zee. En we hebben geluisterd naar onze inwoners, dus Afro-Zee komt terug.
7: Wij zijn na 19 jaar, 18 jaar dat we hier zijn, was het tijd voor een volledige vernieuwing van ons restaurant. Aan de andere kant hadden we al een grote uitbreiding gedaan.
8: De beste comedy die ik breng is eigenlijk over mezelf. En er zijn herkenbare dingen. Dus ja, ik ben hier opgegroeid in Vlaanderen, in Middelkerk Oostende. Hier gestudeerd, met een Belgische vrouw getrouwd. Mijn eigen kindjes hier aan het opgroeien. Maar er is ook iets unieks aan mijn show. Dat is dat ik ook van Pakistanse origine ben.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
0: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon

0: al een reeks brieven uitgestuurd.
1: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
5: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
5: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
5: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
7: Ik ben Timmy van Assen.
8: Hello, I'm Dario Durja.
9: Ik ben Frank Jonbloed.
10: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
2: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
11: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
2: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
12: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
13: Dus wij weten met KV Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
14: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
14: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
14: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
14: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
4: Noordzee Regionieuws.
2: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
0: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
15: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert
16: rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
0: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
16: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
5: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
6: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
7: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 16 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten 12 euro.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
2: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
14: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
14: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
14: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Hè. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
4: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
4: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
4: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
4: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
6: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
7: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
10: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Eddy Grison.
13: Ik ben Nina Batti.
14: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
15: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
16: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben op vandaag vanuit BZTO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
17: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
18: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
12: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: De Vlaamse film deed het goed en we vonden het passend met een festival die inzet op talent van eigen bodem om prijzen te gaan organiseren. De Ensors waren geboren.
5: Dat moet ook natuurlijk. Als je fan bent van BC Oostende, dan moet je volledig in het geel komen om je team tussen aan te moedigen. Hè?
6: Dat is de verdienste van onze ploeg. Ze hadden mij duidelijk niet nodig vandaag, wat heel mooi is om te zien. En dat is ook kwaliteit van Oostende altijd geweest.
7: Ik ben een surfer ook in het dagelijks leven. Ik kom heel graag aan de zee. Ik leef graag in de zee. Dus ik heb direct ja gezegd toen Peter mij vroeg om master te worden van dit filmfestival.
8: Well, we willen nog altijd een beetje volkshouden. We willen nog altijd een beetje menselijk houden. En wij blijven op onze 2 euro.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten 16 euro. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten 12 euro.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
11: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
13: Ik ben Michael van Ie.
14: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pullen, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
2: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
13: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
13: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
13: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
14: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
12: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
16: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
17: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
18: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
18: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
18: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
18: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Michael van Ie.
20: Hallo, ik ben Louise Carton.
15: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
11: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren.

0: motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok boots te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
3: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
4: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
5: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij we eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
6: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
0: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
2: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
2: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
5: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
6: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
7: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n een muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dong.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
14: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
15: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
15: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden. van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graaf.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
4: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
6: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
7: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnb's, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor financiën Maxime Donk.
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
8: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
8: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is een centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
8: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
10: Ik ben Patrick de Vit.
11: Ik ben Philippe Monseweer.
12: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. En ik vind dat gewoon fantastisch.
15: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal. De vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
16: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben. En een grote sociale impact ook. En wij vinden het belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
17: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. En die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
17: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
17: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
17: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
8: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
8: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
4: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op twee momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
7: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
18: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met geen WM en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
7: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet je voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
7: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
8: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Er komt zeker een proefproject, een zone rookvrij strand op het strand van Oostende. Ja.
11: Lisette is een bijzondere soep- en lunchbar. Het is een initiatief eigenlijk van onze begeleiders, onze bijzondere medewerkers en onze kok die samen een soepbar wilden beginnen in het centrum van Oostende.
12: Net als de vorige jaren zal het cultuurcentrum haar deuren openzetten om op een creatieve manier heel veel kinderen te ontvangen.
13: Ja, we gaan een grote massief houten kader plaatsen op de allermooiste plekken van de kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
14: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
14: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
8: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
14: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnb's. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
10: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
20: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
21: Wij waren permanent met 4 inspecteurs onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
16: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
8: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
16: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
8: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
16: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
8: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
17: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
8: En wat houdt dat concreet in dan?
17: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
8: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
17: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
8: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
17: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
14: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
8: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
14: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
10: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
4: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meers aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Care Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
16: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
8: Tot wanneer duren de werken?
16: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM.

0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
7: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
7: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
7: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombeet, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
3: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat,

0: we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Voor mij is dat een beetje te rustig, maar goed, als je hoort dat ze naar de toekomst toe 1000 mensen per dag willen inenten, dan gaat dat wel redelijk druk worden. En eigenlijk is het nu een test om te zien hoeveel mensen hebben we nodig. Staat alles op de juiste plaats?
4: Daarnaast zijn we ook bezig met de ganse speelpleinwerking zitten van de tunnen aan het vernieuwen. Dat wordt 1 grootschalige groene speelzone met 2 grootschalige toestellen ook.
5: Nu hebben we een hondenlosloopstrook in het centrum van onze stad gecreëerd om de baasjes en hun hondjes de vrije loop te kunnen laten gaan.
6: We zijn gestart vandaag met 60 vaccins. Verdeeld ja, over de voormiddag een stukje en nu in de namiddag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
7: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlen Fonds, jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
10: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
10: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
7: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
11: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
12: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
16: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
17: Er staat één in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en één in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk ja, weersbestendig wel moet zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logies verstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. Hey, we hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Noordzee Regionieuws.
7: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe themarondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
18: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
18: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
18: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
7: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regionieuws.
7: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
7: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
20: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
21: Die zijn Roxham gevonden, langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
22: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
23: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
24: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
24: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
24: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
24: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
7: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
1: Tot wanneer duren de werken?
5: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
3: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
3: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
3: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
5: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort.
6: Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Natasja Waldman.
11: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
12: Ik ben Joke Doodlewoman.
13: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
9: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
15: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
16: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
17: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
17: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
1: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
1: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Als de Polisfeest een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
19: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
20: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
21: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
3: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
3: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
3: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
22: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Natasja Waldman.
24: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
25: Ik ben Joke Doodlewoman.
26: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
27: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
4: En wat houdt dat concreet in dan?
27: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
4: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
27: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
4: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
27: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
5: Nieuws en info aan de kust.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
3: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
7: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
9: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot, wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
10: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
10: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
4: En die beelden worden bekeken?
10: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
4: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
10: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk de Grauwe.
12: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
13: Ik ben Nancy Bourquani.
14: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend

0: zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
3: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
4: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
5: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, twee of drie van Brel gezongen. Hè?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
7: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
0: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar al voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
0: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
0: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
7: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
1: Noordzee Regionieuws.
0: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen.

0: En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
0: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
5: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
7: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
8: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Eindsoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
9: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
5: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een half miljoen extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
5: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
5: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
0: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombe.
10: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
0: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
12: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
12: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
12: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
4: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
4: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
4: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
4: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
6: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurszaal.
7: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerke met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Nieuwpoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Simon Buijsen.
11: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
12: Ik ben Jean-Marie Barra.
13: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
16: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
17: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
18: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
19: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smetlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
19: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
19: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
19: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombeer, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
12: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
12: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
12: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
12: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
21: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen. En ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
22: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
23: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzonder busreis. Wat is het verhaal daarachter?
24: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was. Waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
24: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
14: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Sioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxim Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
4: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
4: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
4: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan hier een winkel uitbouwen, zoals dat we alle kringwinkels tegenwoordig doen. Dus waar dat zeker ook het brengen van de goederen heel sterk in de picture staat eigenlijk.
6: Het idee is om kindjes een lied aan te leren waarbij dat ze Oostendse termen leren in het Oostends via een lied. En dat, die termen gebruiken ze dan, die woordjes gebruiken ze hier dan heel de week ook tijdens hun verblijf.
7: Hier in de regio, in Oostende, in het kasteeltje in Zandvoorde, maar ook op de summer kick-off gestaan in de Lange Straat, de Paulusfeesten en op Oostende on stage in het Kurszaal.
8: Het is de bedoeling dat aan het buffet leerden we ze bijvoorbeeld een boterham, dat dat een stutje is, of een fles, een bottel. En zo waren we interactief bezig met de kinderen over het dialect.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxime Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
7: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
7: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
7: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
7: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Dirk Matthijven.
11: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
10: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
12: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Het is zo dat we voor de zesde keer eigenlijk iedere zaterdagavond één museum in Oostende openhouden tot 22:00 PM.
14: Dat wij voor alle Oostendenaars die in financiële moeilijkheden waren, die bij ons aanklopten, bijna 300 papieren huurwaarborgen gegeven hebben.
15: En we zien dat op het openbaar domein het aantal gevonden hondenpoep toch wel spectaculair verminderd is. De eerste 3 maanden van dit jaar is dat ongeveer bijna -60%. Dus dat is zeer goed gelopen.
16: Absoluut. Eerst en vooral, ja, ik ben afkomstig van Oostende, dus dat is al een heel groot voordeel. De offshore, ja, het spreekt voor zich dat het hier in Oostende zeer evident is voor ons als bedrijf om hier te zitten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
4: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
17: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
17: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
17: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
17: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
9: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
9: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dan heb je natuurlijk de aanknopingspunt die ligt voor de hand hier in Oostende. Dat we daar een terugkoppeling doen naar het koloniaal verleden van België. Dat is heel erg boeiend, denk ik, voor de leerlingen.
19: Het is zelfs heel belangrijk voor Oostende. Oostende is een badstad waar in de zomer natuurlijk heel veel mensen naar het strand komen. Maar winterbestemming is natuurlijk ook wel belangrijk voor een stad als Oostende. En wij zijn de laatste jaren toch meer en meer een bestemming geworden voor mensen om op citytrip te komen, naar Oostende te komen.
20: Voor mij is genieten niet alleen maar stilzitten. Er moet van alles gebeuren. En ik weet dat tamelijk vermoeiend zal zijn. Maar ik kijk er met zoveel goesting naar uit dat helemaal niet zo erg is. Ik ben nog jong, hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat

0: provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je in heel complexe dossiers oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen, ja.

0: Noordzee regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
2: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 336 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
5: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
6: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Paul de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
9: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
1: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
9: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei

0: 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
4: We zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnbs. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de lange nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
6: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
7: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
8: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Ja. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor financiën Maxime Donk.
4: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
9: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
9: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
9: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Maaike van Ie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering, hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebeurtenkring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
10: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
14: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
15: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, wat houdt dat in?
16: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
16: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
16: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
16: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
9: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën Maxim Donk.
4: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
4: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte €20.000. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
17: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
18: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
19: Ik kan ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
20: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
20: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
20: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
20: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
13: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Anseeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombie, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
24: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
24: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
24: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
24: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen, ja.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij Sea Star uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeijlen Fonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
8: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
8: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
3: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mensen nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jos Keters.
10: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombé.
12: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel, dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: De smeuïgheid, genoeg garnaal erin, een dunne korst en een licht pikant achtersmaakje erin.
14: Belangrijk is hier dat we vooral gaan gebruik maken van maritieme componenten, dus dat we ook gaan zeewier gebruiken en dat gaan de lokale maritieme componenten gaan in onze bieren verwerken.
15: Het culinaire luik van Oostende is voor Oostende belangrijk. Dus dat we dat kunnen doen met een lokaal streekproduct via korte keten is ideaal.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
6: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
6: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8 uur 30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
6: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema-rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker Paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor Cultuur, Stefaan Reinaert, wat houdt dat in?
10: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
3: En wat houdt dat concreet in dan?
10: Wel, mensen die problematiek ervaren hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een hits maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlene. En op basis van die hits kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op hun bezoek.
3: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
10: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
3: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
10: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Slechts een minderheid van de logiesverstrekkers in Oostende, zoals vakantieverblijven en Airbnbs, hebben zich gemeld nadat de stad een nieuw reglement invoerde. Het gaat om 236 verblijven. Schepen voor Financiën, Maxim Donk.
8: Wel, de spontane aanhefte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aanhefte tot belasting krijgen.
3: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
8: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen. Of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft gelijk natuurlijk.
1: In Bredene bestaat Boekstart 10 jaar. Daarbij krijgen ouders met jonge kinderen op 2 momenten voor die naar school gaan een boekenpakket. Boekstart wordt morgen gevierd in de bibliotheek met een professionele voorlezer. Het Gistelse jeugdhuis Uze Roots pakt uit met een nieuw concept. Uze Roots komt naar je toe, brengt een gamebus en klimkussen. Later deze maand houdt de tour nog halt in Moeren met een 3-on-3 basket en in Snaaskerken met kooivoetbal. Men wil zo nog meer Gistelse jongeren bereiken. Op de kinderboerderij De Lenspolder in Niepoort werd een nieuwe schommel in gebruik genomen. Die richt zich tot kinderen vanaf 3 jaar en kostte 20.000 euro. De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin 2027 zijn. Dat kondigde burgemeester John Crombé aan. Voor de Torhoutse Steenweg en de Voorhavenlaan denkt de stad aan wisselende snelheden. Meer regionieuws op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ik denk een heel mooi initiatief voor de scholen. Dat alles veilig moet gebeuren, zeker qua fietsen. En ik denk dat het alleen maar mooi is dat Oostende daaraan meewerkt. En dat we moeten bereiken dat alles veilig verloopt.
17: Het beeld De Vissersvrouwen van August Michiels, Oostendse beeldhouwer, sculpteur ook. Die krijgen opnieuw een centrale plaats terug, waar ze voorheen ook stonden op het plein.
18: Vandaag zetten wij de eerste 40 prikken in Bredene. Die gaan in hoofdzaak naar het zorgpersoneel van de gemeente Bredene en de gemeente De Haan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
6: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. En waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburgstadhuis even verplaatst is nu naar de Martstraat.
3: Tot wanneer duren de werken?
6: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: De derde golf van aanpassing van straten van zone 30 naar zone 50 in Oostende zal pas voor begin volgend jaar zijn. Oostende veranderde snel de Zilverlaan en nam ook beslissingen voor straten op de Vuurtorenwijk. Maar de rest volgt begin volgend jaar, zegt burgemeester John Crombie.
12: We hebben met de eerste ook onze tijd gepakt, maar het werkt wel. Hè. Dus je ziet wel dat als de tijd wordt gepakt en het wordt grondig ingericht, dat het ook echt wel marcheert. Ja. Want we zijn denk ik nog altijd met Oostende de uitzondering hè, om de omgekeerde beweging te doen.
1: In De Haan werden de ideeën en plannen voorgesteld voor de doortocht langs de Rijksweg. Het autoverkeer zal de zone rondom het tramhuisje niet meer domineren. Er komt ook meer aandacht voor fietsers. Het voorontwerp werd gisterenavond voorgesteld en is het vertrekpunt voor een definitief ontwerp. Oostende voert de druk op voor niet geregistreerde uitbaters van logies en Airbnbs. De stad zal jobstudenten inzetten om dat te controleren. Slechts 236 uitbaters melden zich spontaan bij de stad. De Maand van de Stenenwinkel. Dat is de naam van een originele actie van de handelsgebuurtekring Centrum Blankenbergen. De ondernemers willen mensen motiveren om zoveel mogelijk lokaal te shoppen en te kopen. Er werd een actie met een stempelkaart en prijzen uitgewerkt. Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Stefan Tange.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
21: Ik ben Rudy de Meijer.
22: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
23: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
23: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
23: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
23: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
1: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Een van de eerste events die volgend jaar zal plaatsvinden in het gerenoveerde Kurszaal wordt de Oostende Awards. De show bekroont Oostendse ondernemers. De rederij SeaStar uit Nieuwpoort bestaat 35 jaar. Ze hebben in die periode meer dan 1 miljoen mensen vervoerd in de haven, voor de kust en op de IJzer. Voor het jubileum werd een nieuwe thema rondvaart rond de visserij en IJslandvaart voorgesteld. Gistel en Oudenburg blikken tevreden terug op de wereldbeker paracycling. Beide steden zijn kandidaat om ook een volgende editie te hosten. Er volgt wel nog een evaluatie met bewoners en betrokkenen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
24: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, Zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
4: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
24: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
7: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
21: Hallo, ik ben Her Zeele en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
23: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
23: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
23: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en

0: Wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
1: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
0: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
1: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
0: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
1: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Ensor. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
4: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
5: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
6: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
8: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
7: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben

0: constateert dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is. En als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht, hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van, oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
0: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
0: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijn.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
2: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En er zijn eigenlijk 2 prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
0: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
11: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
5: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
12: Katrijn Kompernolle, wat kunt u ons vertellen over Oostendenaar Maurice Seys?
13: Maurice Seys was in 1939 hoofdpolitiecommissaris van Oostende. Maar op jongere leeftijd had hij ook al deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog, met name aan de Slag van de IJzer. Hij was toen pas 16 jaar. Na de Eerste Wereldoorlog zal hij dus bij de politie gaan en zal daar een enorme carrière kennen. En hij heeft ook ervoor gezorgd dat het korps op dat ogenblik serieus werd gemoderniseerd. Hij heeft bijvoorbeeld de vaste wijkagent ingevoerd. Ook de patrouilles met de fiets is iets wat hij heeft ingevoerd. voert en vooral ook de vaste motorbrigade die in Oostende de vliegende plisje werd genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij lid van de weerstand en is hij ook een aantal keren gearresteerd geweest. De laatste keer was het 9 januari 1944 en hij is daarna overleden in het concentratiekamp Dora in Duitsland. Zijn grafmonument vind je dus ook terug op de begraafplaats van de Stuiverstraat in Oostende. Net naast de zuil trouwens die daar werd opgericht voor de politieke gevangenen van de Tweede Wereldoorlog. In die zuil worden twee urnen bewaard van Oostendenaren die in de concentratiekampen zijn overleden. Leopoldus Jacquemin en Marcel Michiels. En op de zuil staat de inscriptie: Oostende herdenkt zijn helden.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg wordt autismevriendelijk. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat houdt dat in?
14: Wel, het is een initiatief die we lanceren naar aanleiding van de Nationale Diversiteitsweek. Die gaat door van 11 tot 17 mei. En we starten eigenlijk een intensieve samenwerking met Toerisme voor Autisme, met die nationale organisatie. Zij zullen ons bijstaan in het museum autismevriendelijk maken.
1: En wat houdt dat concreet in dan?
14: Wel, mensen die die problematiek ervaren, hebben soms drempels om een museum te bezoeken, bijvoorbeeld door de onvoorspelbaarheid, de complexe informatie of bepaalde prikkels, zoals geluid en licht. Zij zal aan de hand van een plaatsbezoek een gids maken, samen met onze Oudenburgse klinische psycholoog en autismecoach Mario Verlenen. En op basis van die gids kunnen mensen zich dan beter voorbereiden op een bezoek.
1: Mensen moeten dat signaleren als ze autisme hebben of met iemand met autisme het museum bezoeken?
14: Ja, als zij dus dan het museum bezoeken en ze weten dat wij dat label hebben of die voorbereiding hebben, kunnen ze dan daar een beroep op doen.
1: Tegen wanneer zullen die maatregelen invoegen gaan in het RAM?
14: Wel, we zullen dat toch bij het begin van het nieuwe schooljaar, omdat ook bij kinderen vaak die problematiek te merken is, dat allemaal op punt willen hebben.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
2: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
16: Ik ben Haris Brataneus.
17: Ik ben Christopher Meijer.
18: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
0: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
1: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
1: En die beelden worden bekeken?
0: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
1: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
0: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van Politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Als de Paulusfeesten een geroepenfoon om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
4: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn, de mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten, ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
5: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
6: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo, vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte Raverszijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
10: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
9: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
5: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
7: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
8: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
9: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
10: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen en hoe ver staan we nu?
9: Wel, waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoeddierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
3: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
9: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, ja, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
3: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
9: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
3: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
9: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
12: Ik ben Stefan Tange.
13: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
14: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
15: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Poldergraven.
16: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
17: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
18: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
19: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren, die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
20: Luc van Spijbroek, we hebben het vandaag over de koninklijke gaanderijen.
21: Inderdaad, de koninklijke gaanderijen zijn eigenlijk gaanderijen ontworpen door een Franse architect, namelijk Charles Giraud. Deze gaanderijen werden tussen 1902 en 1906 gebouwd en waren dan ook een initiatief van onze toenmalige koning Leopold II. Deze gaanderijen verbonden het koninklijk chalet, het buitenverblijf van Leopold II dus, op de dijk met de Wellingtonrenbaan. Deze gaanderij is concreet 381,8 meter lang en bestaat uit een 343 meter lange, tweebeukige constructie met 77 overspanningen die gedeeltelijk door een glazen wand zijn gescheiden. Zo kon de koning kiezen aan welke kant van het glas van de glazen wand hij eigenlijk wou lopen. In de zon, uit de wind, uit de regen, hij moest maar kiezen. Aan het uiteinde van deze gaanderij heb je aan beide kanten twee paviljoenen die mooi aansluiten en het tot één geheel afwerken. Nu, voor een ideaal zicht op deze koninklijke gaanderij ga je best eens op het strand aan de waterlijn lopen. Van daaruit heb je een ideaal en prachtig zicht op deze locatie.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
4: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
3: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
3: En die beelden worden bekeken?
4: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
3: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
4: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
2: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg Vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
6: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
10: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
3: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
10: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
3: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
10: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
3: Dank voor het gesprek, Judith Ooms. We'll be right back.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plassen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Het containerpark blijft eigenlijk gratis. De beperking van 12 beurten die laten we wegvallen. Maar het is OVAM die ons voortaan wel verplicht om 2 fracties, dat is namelijk grofvuil en steenpuin, betalend te maken. Dus daar kunnen we niet anders.
2: Maar je hebt meteen een volledig overzicht over de 3 gemeenten zelfs, Oudenburg, Gisselen en Echtem.
4: De band tussen de Oostendenaars en de wijkpolitie moet dichter. En dit gebeurt door wijkpolitie die in de ontmoetingscentra gaat zitten om aangifte te doen en onthaal te doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in De Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in De Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in De Grote Post. Tickets kosten €12.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
7: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte RA Verzijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
7: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald, maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
8: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
2: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Jos Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Poldergraven van het Vermijlenfonds. Jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
2: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
7: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
2: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
8: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
9: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
7: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt?
9: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
7: En die beelden worden bekeken?
9: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn, dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
7: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
9: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
8: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen, Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja, maar ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
11: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
12: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
13: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
14: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sandalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject, die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
7: Tot wanneer duren de werken?
14: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Tineke van Halemeesch.
16: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Frank Dierkens.
18: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook

0: echt een ondemocratische bok geschoten.
1: Allee, de manier waarop u nu show verkoopt en tekeer gaat, ik volg de procedures, u was te laat en dat kan gebeuren, uw vergissen is menselijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook vandaag hebben wij weer afspraak met Roland de Snerk. We bekijken een Oostends dialectwoord. Vandaag is dat het woord rutte.
4: Ruttezin betekent berooid, blut zijn. Dit zo West-Vlaams klinkende woord is nochtans ook Nederlands en wel als rut, met de betekenis bij het spel zijn geld verloren hebben, dus ook blut zijn. Die voor ons zo normale uitgang e in rutte zorgt ervoor dat we zouden gezworen hebben dat het enkel tot ons West-Vlaams hoort. Rut is niet alleen Nederlands. Het Fries, geen dialect, maar een volwaardige Germaanse taal, kent ook rut als blut. Uit diezelfde taalwortel komen waarschijnlijk ook het Friese werkwoord rutte, wat roven of plunderen betekent, en het Deens rutte, wat verkwisten is. Vele luisteraars kennen ongetwijfeld nog voor krap of zonder geld zitten, krotte. Het klinkt krotte zien of in de krotte zitten. Krotte is natuurlijk ook sikorij of chicorije. Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreje. Als men dan een berooide familie of een armoedige bende ziet, kan men opperen, nee, krot en compagnie zien daar. Het wien die krotte kent, mag je niet verwarren met een krotzak of een krotist. Dit is gewoon een vrek of gierigaard. Een krotist is dus zeker niet rutte. Blut bestaat zowel in het Nederlands als in ons dialect. Blutzin is blut zijn. Blut mag niet verward worden met bluts. Je is bluts betekent hij is afgemat, hij is uitgeput. Bluts heeft ook de betekenis kaal, zo bijvoorbeeld een blutsgemeur, een kale muur, maar ook een blutsgewind, een kaalkop. En schrik nu even niet, een geschoren vrouwelijkheid is een blutsgevee.
3: Bedankt Roland de Snerk voor de uitleg van dit Oostends dialectwoord.
2: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Burgemeester John Crombé, wat is de stand van zaken nu rond het dierenasiel? Want er was protest tegen. En hoe ver staan we nu?
7: Waar we nu staan is dat het nieuwe gebouw in gebruik is. Het oude gebouw is afgebroken. De afwerking buiten zit in zijn eindfase. Protest en de discussie ging over het feit dat er eigenlijk in de uiteindelijke vergunning van de provincie een muur van 6 meter moest rondgebouwd worden. En dat is niet gebeurd. En dat is voor een stuk omdat erfgoed, dierenwelzijn en de leefkwaliteit van de bewoners, dat het met elkaar wringt. Wat we eigenlijk nu aan het proberen zijn, de provincie weet dat, we hebben met de bewoners ook gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Het zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen, stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
6: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
7: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daaraan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rondom het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
6: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
7: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
6: U zegt snel.

0: beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
1: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen, ja.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Willy Sommers.
6: Ik ben Romina van Oren.
7: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
8: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
6: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een small boat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is, tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat, zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
0: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
6: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
0: En die beelden worden bekeken?
6: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
0: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
6: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
0: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade, met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
4: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
5: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
6: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerken. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
9: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte Raverszijde in de wijk hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
9: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
2: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
10: Dank voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
11: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Poldergraven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun twee woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
9: Pol de Graven van het Vermijlenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
11: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het Fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
9: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus, met sympathisanten, naar Breendonk te gaan?
11: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
10: Bedankt voor het gesprek, Pol de Graven.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, we zitten perfect op schema met de bedoeling om het nieuwszwembad nog altijd open te krijgen net voor de zomer van 2024.
14: Dat betekent dat eigenlijk de huidige drie sociale huisvestingsmaatschappijen gaan fuseren tot één nieuwe woonmaatschappij. En de twee sociale verhuurkantoren die eigenlijk op vandaag zijn, ook mee aansluiten bij die woonmaatschappij.
16: Ja, dat is een grote stap voor de ouders van de 21 kindjes. Maar we hebben gelukkig een nieuwe opvang gevonden voor die mensen. Want de school die wordt afgebroken en er komt een nieuwe school. En daarom moesten we op zoek gaan naar een andere locatie.
17: Er komt weer beweging in. Ik moet zeggen, vanaf eind oktober zit het Staffersluis qua activiteiten eigenlijk boomvol.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
1: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
18: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
9: Dat zijn de hotels, maar dan zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
18: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
9: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
18: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanhefte, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
20: Ik ben David Nassens.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens. Zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie. Zegt organisator Paul de Graven.
23: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoud. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
25: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En wij zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
26: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
27: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk en wij kijken of Roland de Snerk de woorden uit zijn eigen woordenboek kent. Roland, ik heb in je woordenboek daschen gevonden. Wat betekent het?
29: Wel, Edwin, daschen, dat is het dialect voor dorsen. Doet ook wat denken aan het Engels to thrash, daschen. Daschen, dat werd vroeger gedaan met een Dors Vlegel, die in ons dialect genoemd wordt Vleie. Dus vermits Dorschen het geeselen is als het ware met een dorsvlegel, werd Daschen dan natuurlijk ook een andere betekenis gebruikt, namelijk erop kloppen, men erop gedast.
28: Ja, kan, het is een werkwoord.
29: Het is werkwoord.
28: Kan je dat ook vervoegen? Daste, is dat?
29: Ja, dasteden was vroeger de vrede tijd, nu dastigen.
28: Wordt dat nog gebruikt?
29: Dat wordt in Oostende uiteraard weinig gebruikt, buiten in de, wat wij noemen de noemvorm. Men erop moeten daschen, of in het voltooideelwoord, men gedast. Maar de vervoeging kan je nog horen op het platteland, waar men nog veel eer denkt aan het daschen van vroeger dan in de stad.
28: Bedankt, Roland de Snerk.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Hannelore Hossepier, korpschef van de politie van Oostende. Jullie hebben een camera geplaatst tegen transmigratie. Hoe zit dat in elkaar?
5: Dat klopt inderdaad. Op 30 maart zijn we geconfronteerd geweest met een groep transmigranten die met een smallboat probeert hebben om aan Raverszijde eigenlijk dit te gebruiken als insteekzone om zo op de Noordzee te gaan. We hebben deze kunnen onderscheppen. Die mensen zijn in veiligheid gebracht, gelukkig. Maar we hebben geconstateerd dat dit eigenlijk een mogelijke insteekplaats is en als politie hebben we dan onze verantwoordelijkheid genomen en gedacht hoe kunnen we zorgen, omdat dat toch wel een blinde vlek is tussen de Emile de Smitlaan en de Dorpstraat zowat, met de Duinenweg daartussen, hebben we gedacht van oké, wat is de beste manier om dat meer te monitoren, zeker bij nacht. En we hebben een verplaatsbare camera geplaatst en deze beelden worden gestreamd naar onze dispatching, dus ten allen tijde kunnen we deze bekijken en hebben we een beter zicht.
4: Dat is een tijdelijke mobiele camera die heel die zone in de gaten houdt.
5: Dat is een tijdelijke mobiele camera, dus dat kan zijn afhankelijk van de situatie dat die 1 maand, 2 maand of langer blijft staan. Dat zullen we moeten evalueren.
4: En die beelden worden bekeken?
5: Die beelden worden niet permanent bekeken natuurlijk, omdat we heel veel camera's hebben over de hele stad. Maar gezien dat dat momenteel een prioriteit is en afhankelijk van de weersomstandigheden waarin dat we de kans groot achten dat er een mogelijke insteek zou kunnen zijn. Dus afhankelijk van het water natuurlijk en hoe dat de zee erbij ligt, dan kiezen we om deze beelden inderdaad te bekijken.
4: Is het de eerste keer dat jullie zo'n tijdelijke camera die live streamt plaatsen op een bepaalde hotspot?
5: Als we spreken over transmigranten is dat de eerste keer, omdat we nu echt wel met de trend zitten dat er een opschuiving is naar andere kustzones en dat is ook de reden dat we daarvoor geopteerd hebben.
4: Hannelore Hossepier van politie Oostende, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
6: De Oostense VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoortestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
10: Ik ben David Nassus.
21: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
22: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Grote openbare werken op een belangrijk kruispunt in Oudenburg, burgemeester Romina van Horen. Hoe zit dat in elkaar?
2: Wel, het zijn eigenlijk werken die in de Weststraat plaatsvinden, waarbij dat een volledige ondertunneling nodig is voor de nieuwe rioleringsaansluiting van Fluvius om het molenproject die in ons centrum van ons stad gelegen is, te kunnen verbinden op het netwerk. Dat is toch wel een grote impact, zo'n ondertunneling van de volledige straat, waarbij dat we toch wel spreken van werken die tot 27 mei zullen plaatsvinden. en waarbij dat we toch wel die straat volledig moeten afzetten. Gelukkig kunnen wel alle handelaars bereikt worden. We zitten daar met een aantal grote handelaars in de buurt. Die zijn allemaal perfect bereikbaar en willen we zo goed mogelijk meehelpen promoten op dat vlak. En ten tweede is het wel zo dat er voor de lijn een omleiding voorzien is waarbij de halte Oudenburg-Stadhuis even verplaatst is nu naar de Marktstraat.
4: Tot wanneer duren de werken?
2: De werken zullen normaal gezien duren tot 27 mei en als de weersomstandigheden meezitten, hopen we dat er ook binnen die timing grondig kan gewerkt worden.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: Vandaag worden er 15.000 wandelaars verwacht aan de kust. Zij zullen deelnemen aan de AG Belgian Coast Walk. De meeste deelnemers leggen een afstand van 42 kilometer af. Zij starten aan de Wellington-renbaan in Oostende. Het evenement is volledig volzet. Oudenburg heeft voortaan bannertorens. Op 10 plaatsen in de stad zijn ze te zien, zegt burgemeester Romina van Horen.
2: Een bannertoren is eigenlijk een constructie van een 2 à 3 meter hoog, waarbij dat er eigenlijk aan de 4 zijden van zo'n toren banners hangen met eigenlijk promotie voor de evenementen, onze culturele troeven, eigenlijk kortom alles wat Oudenburg te bieden heeft. Wel, we hebben voor de eerste editie nu 10 van die bannertorens besteld en die komen op strategische locaties, uiteraard in al onze deelgemeenten, maar ook langs toeristische trekpleisters zoals Natuurdomein de Hoge Dijken, Plas Sendalen, het Romeins Archeologisch Museum, noem maar op, eigenlijk alle troeven die Oudenburg rijk is.
8: Deze zomer wordt er opnieuw een gratis veerdienst voorzien ter hoogte van de Stalillebrug over het kanaal Oostende-Brugge. De brug raakte vorig jaar zwaar beschadigd en zal pas eind dit jaar hersteld zijn. Vorig jaar maakten gemiddeld 224 passagiers per dag gebruik van de veerdienst. Het mountainbikeparcours in Sportpark De Schorre in Oostende werd vernieuwd. De technische blauwe lus kreeg een upgrade met 700 meter extra single tracks. Het parcours is nu 7,5 kilometer lang. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is de bedoeling om in Mariakerke 1 of 2 TikTok booths te zetten. Dat zijn kleine kamers die helemaal ideaal ingericht zijn om mooie TikToks te maken.
11: Anderzijds heeft Middelkerke zich steeds geprofileerd als evenementengemeente bij uitstek.
12: Heb ik gezegd, ik ga nu mijn ding doen ook voor mondmaskers te maken. En dat is heel goed gelukt. Ik heb nu duur de 500 dagen gemaakt.
13: Een lange straat waar er wordt uitgegaan. We gaan dat veranderen naar een vierkant, naar een carré vorm, waarbij wij eigenlijk het uitgaan echt gaan promoten.
14: Maar ik vind wel dat in de stad Oostende er hier of op een andere plaats een forsere aanklacht moet komen tegen het kolonialisme.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: De 14e modelbouwhappening vindt plaats op zaterdag 17 mei van 9 tot 3 in zaal De Stille Meert aan de Sluisvaartstraat in Middelkerke. Er is een expo, maar ook een wedstrijd en verkoop van materiaal. De toegang is gratis. De voorstellingen van de jaarlijkse dansshow van Favorite Dance Spot in de Grote Post vinden plaats op donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 mei. Tickets kosten €16. Theatergezelschap De Rovers brengt de voorstelling Te Caer Philoctetes op zondag 10 mei om 3 uur in de Grote Post in Oostende. Live vanuit de Wetstraat is de nieuwe show van Bert Gabriels. Hij brengt zijn voorstelling in het Staffersluiscentrum in Bredene op zaterdagavond 9 mei. Koninklijke Toneelkring Nut en Vermaak brengt op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 mei de funeraire komedie De Kwagebeurs in de Grote Post. Tickets kosten €12.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
5: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
5: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof. Die zou normaal gezien, die rijdt nu tot 10 uur, zou ingekort worden tot 8 uur. Wij vinden dat veel te vroeg. Het enige dat we daaruit de boot hebben kunnen slepen is dat het tot 8:30 zou gaan. Dus dat zijn niet de verhoopte verbeteringen. Een aantal andere zaken, zoals het behoud van de bushalte in Raverszijde in de wijk, hebben we wel kunnen bekomen. En ook de connectie met Marie-Joséplein in de avonduren is ook kunnen behouden blijven.
4: Jullie hebben wat kunnen behouden, ook dingen niet kunnen realiseren. Wordt dat plan nu goedgekeurd?
5: Nee, maar dat wordt ook niet meer gevraagd aan de vervoerregioraad. Vandaar dat, dat we niet hebben goedgekeurd, want we zijn het er fundamenteel nog steeds niet mee eens. En we zijn natuurlijk een beetje blij met alle dingen die we hebben binnengehaald. Maar ik betreur vooral nog altijd, had ons meer tijd gegeven om met de juiste partners, ook met de reizigersverenigingen samen te zitten, dan hadden we tot iets kunnen komen die minder impact zou gehad hebben en misschien dezelfde besparing had kunnen opleveren. Dat is een gemiste kans.
4: Dank voor het gesprek, Judith Oom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn twee grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen, meestal in Duitsland of Polen.
1: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
17: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
13: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt. En dan zien we op de jaarrekening van 25 dat we ongeveer wat we hebben begroot ook hebben binnengehaald. Dat zal de komende jaren wel stijgen tot uiteindelijk het einde van de legislatuur dat een 500.000 extra zou moeten opbrengen. Maar voorlopig zitten we dus op schema.
4: Dat zijn de hotels, maar er zijn er ook nog die Airbnb's. Ze moesten zich aangeven, ze moesten zich melden. In hoeverre is dat gebeurd?
13: Wel, de spontane aangifte is ongeveer maar een 20%. Dat is dus niet zeer veel. Natuurlijk hebben wij ook onze gegevens en databanken. Ondertussen is er ook een Europese verordening die ons in staat stelt om nog meer informatie daaromtrent te krijgen. En waarvan we weten van, kijk, dat is een vakantielogie. Ja, die kan een ambtshalve aangifte tot belasting krijgen.
4: En dat is al gebeurd. Jullie hebben gewoon al een reeks brieven uitgestuurd.
6: Ja, dat klopt. Op 3 maart zijn al die brieven vertrokken. En dan kan de mens nog altijd bezwaar aantekenen of zeggen van, kijk, die ambtshalve aanheft, dat klopt niet. Dit is geen occasioneel of een voortdurend vakantieverhuur. En dan bekijken we dat. En wie gelijk heeft, heeft gelijk natuurlijk.
0: Regionieuws.
7: De Oostendse VZW Sint Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: De lijn heeft voor de vervoersregio Oostende haar definitief plan bekendgemaakt. Jullie hadden eerder opmerkingen over het vorige plan, hebben geageerd. Kunnen jullie zich vinden in dit plan nu?
2: Nee, ook voor dit plan zijn wij natuurlijk bedroefd. Wij zijn het niet eens met de grootschalige besparingen die zijn aangekondigd. En opnieuw ook, er is ons eigenlijk heel weinig tijd gegeven om samen te gaan nadenken met de mensen van de lijn waar dat die besparingen dan eventueel best kunnen gerealiseerd worden. Dus dat blijft zo. Vandaar dat er ook vanuit de vervoerregioraad tegengestemd is tegen het nieuwe voorstel. Dat gezegd zijnde, zien we wel een aantal verbeteringen ten opzichte van het eerste plan die voorligt.
4: Dat ging concreet over de bus die niet meer zou stoppen aan het ziekenhuis.
2: Dus het is zo dat de frequentie van het ziekenhuis van 15 minuten zal behouden blijven. Wat dat goed nieuws is, tegelijkertijd wordt de lijn 1, dat is de centrumbus, het deeltje in het centrum wordt afgeschaft. Dat betreuren we. Een ander iets die bijvoorbeeld voorligt is de bus 3 richting Baanhof.

0: gesproken, is kijken naar een eerste geluidsbuffer. Zou 3 meter zijn aan de kant van de bootsman Johnson vooral, die volledig zal kunnen begroeid worden in de toekomst, die echt een geluidsbuffer is, om dan terug te meten, voldoen we aan de normen, als niet pakken we bijkomende maatregelen stapsgewijs. Dat is wat de situatie nu is.
1: En de huidige situatie, voldoet die niet aan de normen? Is dat te luid? Blaffen de honden te veel?
0: Wel, dat is natuurlijk heel wisselend, maar als je daar dichtbij woont en de buffer is onvoldoende, daar bestaan normen voor. Dus moeten wij dat gewoon meten, is de bescherming van dat geluid voldoende voor de bewoning daar? En als niet, moeten we dat aanpassen totdat we aan de normen voldoen. Dan kan je zeggen, dat is subjectief, het asiel is daar al altijd en die honden leven daar toch wel redelijk stressvol. Dus er is af en toe veel geblaf, af en toe weinig geblaf. Het maakt niet uit, dat is vastgelegd wat de normen moeten zijn en we moeten daar aan voldoen. Dus we gaan de maatregelen pakken totdat dat in orde is. Maar liefst zonder een muur van 6 meter rond het dierenasiel in het bosje natuurlijk.
1: U wil iedereen tevreden stellen? De buurtbewoners, het asiel, de dieren, erfgoed?
0: Dat is zo en dat mag ook een keer in deze wereld dat je heel complexe dossiers, oplossingen zoekt die voor iedereen het beste zijn. Hè. Dat de impact voor de bewoners in orde is, dat het welzijn van de dieren in orde is, dat het bosje in orde blijft. Want ik moet u voorstellen, zo'n muur rond van 6 meter, dat zou echt wel een impact hebben gehad op Maria Hendrika Park, dat een beschermd monument is. Hè.
1: U zegt snel beginnen bouwen, dat betekent nog voor de zomer dan?
0: Het snelste dat we zouden kunnen beginnen is juni. Het bouwen zelf van die muur is niet zo'n omslachtig werk. Dus als we de kans hebben om voor de zomer zoveel mogelijk te doen, ga ik die echt wel grijpen. Ja.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
4: Ik ben Timmy van Assen.
5: Hallo, I'm Dario Durja.
6: Ik ben Frank Jonbloed.
7: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
8: Volgende week beslist het stadsbestuur van Blankenbergen wie vanaf 1 september de site van Sport Vlaanderen mag uitbaten. Er zijn 2 grote namen kandidaat. Enerzijds is dat Urban Gardens, zij zijn uitbater van Glampings. En ook Lago, dat subtropische zwemparadijzen en sportcentra uitbaat, is kandidaat. De werking van de lokale sportclubs die gebruik maken van de site zou daarbij gegarandeerd zijn. Een 40-tal Oostendenaars trekken morgen naar het Fort Breendonk om het einde van Wereldoorlog 2 te herdenken. Ze maken deel uit van de 8 mei-coalitie, zegt organisator Poldergraven.
9: Vandaar dat we een bus inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk, waar dan alle politieke verzetstrijders in België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen in meestal in Duitsland of Polen.
8: In Gistel is de stemming over een nieuw reglement voor de begraafplaatsen uitgesteld. Na enkele kritische opmerkingen van N-VA-oppositielid Wim Aarnoot. Het stadsbestuur zal de opmerkingen bestuderen. Volgende maand komt het punt terug aan bod op de Gistelse gemeenteraad. Vanavond speelt BC Oostende de laatste wedstrijd in de reguliere competitie. Het ontvangt Brussels. Oostende moet winnen om zeker te zijn van de tweede plaats in het klassement. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
11: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
12: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Vandaag hebben wij het over het woord perken. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
13: Een thans bijna verdwenen kinderspel is het perken of hinkelen. Velen beschouwden dit als een meisjesspel. Maar zoveel jongens speelden het ook wel. Al was dit vaak om bij de meisjes te zijn. Uit een spel kon immers gemakkelijk blijken naar wie de sympathie van een bepaald meisje uitging. Perken met een kaartje. Het kaartje was het hinkelblokje dat men hinkend naar een volgend veldje van de hinkelbaan trapte.

0: Zo'n hinkelbaan of K-perk zag eruit als een rechthoek met verschillende velden of hokjes. En dan was het een negenperk, omdat er 9 vakjes of kotjes getekend waren. Ofwel was het als een slak met vele windingen en dan heette de hinkelbaan een rondperk. Eerst een woord over het hinkelblokje. De Oostendse naam was een K, een kaatje, en sommigen zegden nog het oudere een kalle of kalletje. Ik heb zelfs het woord tjanke voor hinkelblokje kunnen noteren. Dit blokje mocht je nooit zo trappen dat het op de lijn of meet bleef liggen. Dan was je beurt om. Het moest wel, dus wel degelijk in een volgend toegelaten veldje of sectie toekomen. Het blokje bij ons was meestal een stukje marmer. Er zijn er evenwel die speelden met een houten kaartje, een houten hinkelblokje dus. De hinkelbaan, het perk dus, werd met krijt op de grond getekend en iedere deelnemer mocht een vakje of kotje als rust kiezen. Dat wil zeggen dat je daar met beide voeten op de grond mocht staan, waar je in de andere kotjes steeds op 1 voet moest rusten. Eigenaardig is dat we in feite 2 werkwoorden kenden. Het spel spelen was perken, terwijl het hinkelen zelf vroeger tjinkelen genoemd werd.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Paul de Graven van het Vermeilenfonds, jullie organiseren een bijzondere busreis. Wat is het verhaal daarachter?
4: De bedoeling is dat we op 10 mei een bezoek brengen aan het fort van Breendonk, die op dat moment een herdenkingsmoment organiseert rond 8 mei, de officiële dag van het einde van de Tweede Wereldoorlog, de overwinning van de democratie op het fascisme. We zitten hier nu in de Hotel du Parc. Dit was de plaats waar dat de commandantuur van de nazi's hier gevestigd was, waar alle bevelen, ook naar de Gestapo, om het verzet te onderdrukken, werden gegeven.
3: Jullie herdenken dat in Oostende, maar het is toch een bewuste keuze om met een bus met sympathisanten naar Breendonk te gaan?
4: Jawel, het is zo dat we nu op zaterdag 9 mei 11 struikelstenen plaatsen in Oostende. Deze struikelstenen zijn aangevraagd door familie of vrienden van mensen die gedeporteerd geweest zijn naar de kampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dit volstaat niet om een volledig beeld te krijgen van wat die struikelstenen eigenlijk betekenen. Vandaar dat we een bus inrichten, inleggen naar het Fort van Breendonk. Fort van Breendonk waar dat alle politieke verzetstrijders in België en België en Noord-Frankrijk werden naartoe gestuurd. Om van daaruit op konvooien gezet te worden naar concentratiekampen meestal in Duitsland of Polen.
5: Bedankt voor het gesprek, Paul de Graven.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
6: De Oostendse VZW Sint-Monica houdt de bereiding van warme maaltijden in eigen beheer. Er werd een nieuwe elektrische bestelwagen aangekocht die de maaltijden zal verdelen over hun 2 woonzorgcentra en assistentiewoningen. Het opladen gebeurt via zonnepanelen die werden geplaatst op de daken van beide campussen. In de Zandvoordestraat in Oudenburg worden de komende weken nutswerken uitgevoerd. Hierdoor zal er in deze belangrijke verbinding tussen Oostende en Oudenburg vanaf maandag tot en met 20 mei eenrichtingsverkeer gelden in de richting van Oudenburg. In de richting van Oostende wordt een omleiding voorzien. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
8: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
9: Ik ben Nancy Bourquani.
10: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Vorig jaar voerde Oostende een extra belasting in op logiesverstrekkende bedrijven, zoals Airbnb's, schepen voor financiën en begroting Maxime Donk. Hoe ver staat het daarmee met jullie belasting?
11: Wel, we zijn evident zeer rustig begonnen. We hebben niet direct volledig in de begroting alles ingeschreven. Ik begrijp dat dat wel een aanpassingsperiode vergt.